0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

je danse.

Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Nou, zullen we het dan toch maar doen? Dit waren de Pointer Sisters met Should I Do It?
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Die 89 en daarna is ieder zijn eigen weg gegaan. Hadden wij Jason Donovan.
1: Welkom bij Frisuit de Veren met Peter van Echt.
0: Met Too Many Broken Hearts. Het is even na 9 uur geworden. Op deze zondag, deze 13e september. Van harte welkom bij deze nieuwe Radio Horizondag op zondag. Die wij beginnen met het programma Frisuit de Veren. Welkom bij de radio.

eerlijk bekennen dat het niet een hele mooie zondag gaat worden. Tenminste, er worden nogal wat buitjes verwacht. Maar zo nu en dan zal de zon zich misschien ook wel laten zien. Je weet het niet. Het enige wat we voor dit moment even goed in de gaten moeten houden is dat we dominee Mirjam van Nie zometeen verwachten hier in de studio. Voor het geestelijk vitamintje en voor de rest zien we wel wat er allemaal op ons pad komt. Dit is Stef Bos. Goedemorgen. Ik zie u graag.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

prachtig, mooi liedje van Stef Bos. En ik zie u graag. Ah, daar zal ze zijn. We gaan snel de deur openmaken voor dominee Mirjam van Nie. Want zij gaat zometeen het geestelijk vitamintje voor ons verzorgen op deze zondag. Nog even terugkomen op die plaat van Stef Bos. Mooie songtekst. Land van chaos en van schoonheid. Land van bier en achterbaksheid. Land van lang vervlogen tijden. Land van vechters op kasseien. Ja, er is er maar één die dat kan. En dat is Stef.

0: Budget Road is een verzonnen naam die verwijst naar de straat Churchfield Road in Londen, waarvan hij een nacht lang probeert om zijn vrouw Janice terug te krijgen. Het is hem overigens niet gelukt, maar het was wel een enorme grote hit voor Leo Sayre. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen dominee Mirjam Vanni.
1: Goedemorgen luisteraars. Er is veel sport op de televisie en overal om ons heen. Voetbal, tennis, atletiek en nog vele andere sporten. Misschien kijkt u wel veel naar sport. Wat je tegenwoordig vaak ziet, is dat sporters iets van hun geloof laten zien. Ze slaan een kruis voor ze het veld opgaan en als ze gescoord hebben, wijzen ze naar boven. Als een soort dankgebed. Ik heb gelezen dat er zelfs een groep voetballers is die samen bidden. Ook sporters die moslim zijn laten dat zien. Ze doen aan de Ramadan bijvoorbeeld en vertellen daarover. Het is natuurlijk heel mooi dat sporters die vaak voor de camera staan en die vaak de aandacht hebben, open zijn over hun geloof. Ze stoppen het niet weg. Ze schamen zich er niet voor, maar ze laten zien waar ze voor staan. Ze laten zien waar ze troost uithalen. Dat is natuurlijk een goede zaak. Gewoon belijden wat je geloof is. Maar ik heb hierbij wel een vraag. Sport is bij uitstek een zaak die gaat over winnen en verliezen. Als je de winnaar bent, dan ben je blij. En natuurlijk mag je dan God danken. Maar hoe zit dat dan met de verliezers? Is God er alleen voor de winnaars? Of is God er ook voor de verliezers? Het evangelie vertelt ons toch dat we moeten omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Armen, zieken, mensen die niet meetellen in deze maatschappij. Losers dus. Verliezers. Bij hen gaat Jezus op bezoek. Aan hen geeft Jezus de aandacht. En bij sport gaat de meeste aandacht naar de winnaar. Die staat letterlijk in de schijnwerpers. Het zou een goede zaak zijn die schijnwerpers ook eens te richten op de verliezers. De mensen in de schaduw. Zij zijn kostbaar in Gods ogen. Voor kleine mensen is hij bereikbaar. God ziet om naar hen die verliezen, naar hen die het moeilijk hebben. Dat is de blijde boodschap van het evangelie. Hopelijk dringt die blijde boodschap ook door tot de sport. Dit was het geestelijk vitamintje.

van Nie voor het geestelijk vitamintje voor deze zondag. Ik wens u nog een hele fijne zondag en bijzonder graag tot een andere keer. En aansluitend hadden wij deze Boy Meets Girl and Waiting for a Star to Fall.

0: 10 uur tot 5 uur garageverkoop in Budelschoot. Benieuwd waar je allemaal kunt snuffelen en leuke koopjes kunt vinden. Een plattegrond met alle deelnemende adressen vind je op de socials van dorpsplatform Sterk Schoot. En kom gezellig langs, struin langs en door de deelnemende garages. En wie weet ga jij wel met een hele mooie vondst naar huis vandaag. Dus zometeen in Budelschoot, de garageverkoop, hadden wij Stella Lefty met Bast.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon of

zou het leuk vinden. Kan je niet nog even blijven? Hadden we Douwe Bob en Mo. Bergijk en Reuzel de Mierde maken dit jaar allebei kans om te worden uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. De twee Kempen-gemeenten behoren tot de genomineerden voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar 2026. De winnaar wordt maandag 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit in het Philipsstadion in Eindhoven. En niet alleen gemeenten maken kans op een prijs, ook verschillende Brabantse werkgevers zijn genomineerd voor de titel Brabantse fietswerkgever van het jaar. En daaronder bevinden zich twee grote werkgevers uit de Brainport-regio, namelijk ASML en ook DAF Trucks.

deze Suspicious Minds van de Fine Young Cannibals. Nog even terugkomen op de meest fietsvriendelijke gemeente. Bergijk en Reuzeldemierde zijn daarvoor genomineerd. Na de prijsuitreiking in het Philipsstadion op 21 september... volgt nog een avondprogramma voor bestuurders en bedrijfsleiders... over duurzame mobiliteit richting Brainport 2024.

0: Ik bedoelde, ik had twee ome Jannen. Helaas zijn ze er beide niet meer. Maar dit was toch een totaal andere ome Jan van Willeke Alberti.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Ah, ja. Ik heb toch alles zo gedaan wat jij verwacht. En alsnog lijkt het niet genoeg. Ik blijf malen in mijn stroom van gedachten. Al weet ik eigenlijk niet eens wat ik zoek. Ik heb altijd geleerd dat de liefde alles geven is. Hoe romantisch dat ook klinkt, dat was in film.

Michael Bublé en Everything. De gemeente Hazenleende erkent dat de stapeling van regels en opgaven voor agrarische ondernemers grote gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd kan het college nog niet aangeven hoeveel bedrijven hierdoor mogelijk verdwijnen of wat de precieze gevolgen zijn voor het buitengebied. Dat schrijft het college in een antwoord op vragen van de lokale VVD. En u kunt daar een behoorlijk artikel over lezen op onze website. Dit is Martin Garrix, NU2.

0: direct aanzien komen. Maar hier is die dan toch. De nieuwe van Martin Garrix en U2. En je hoorde Fireflies.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. Lekker blijven luisteren. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Wat een samenwerking, hè? Martin Garrix en U2. Het is bijna 10 uur. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En na 10 uur, dan melden wij ons bijzonder graag weer. Dit is nog Boudewijn.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: muziek van het rhythm and blues duo Womack en Womack. Je hoorde Teardrops, even na 10 uur geworden op deze zondag, deze 13e september. En in 1988 scoorden ze hiermee een dikke vette nummer 1 notering. Hey, een bijzonder goedemorgen.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

deze plaat niet beter aan het einde van het programma kunnen draaien? Niggle for Goodbye, you're the raccoon. Ja, dat bedoel ik nou. We zijn nog maar net begonnen. Heb je nog geen plannen? Dan kan je een handje helpen. Zojuist om 10 uur is de garageverkoop gestart in Budelschoot. En je kunt er nog terecht tot 5 uur. Maak daar gebruik van, hè.

Marshmallow en Kelsia Ballerini hoorde je met Another Drink. Het is om en erbij 15 minuten over 10 geworden. Gebiedsteam Buitengebied Zuid-Valkenswaard en Heemkundekring Weerderheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. En dat doen zij tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur. En afloop is er ook gelegenheid om met elkaar te praten. De fietstocht start op vrijdag 2 oktober om 2 uur bij het Pannenkoekenhuis. De familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145 in Valkenswaard. En aanmelden kan bij Claudia Rieswijk door te mailen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Dit is Robbie Williams en Advertising Space.

fris uit te veren. Het tweede uurtje tot 11 uur deze zondagochtend. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn. Zometeen ook weer naar een nieuwe show van de radio. Dus blijf nu maar eens vooral lekker luisteren.

Cool and the Gang en Straight Ahead. Bij een woning in Valkenswaard heeft de politie afgelopen dinsdag 3 mensen opgepakt. 2 van hen worden verdacht van het bezit van harddrugs en de derde van het dealen ervan. De politie kwam de verdachte op het spoor door een tip van een oplettende buurtbewoner, zo meldt de politie op Instagram. Bij de actie namen agenten niet alleen harddrugs in beslag, maar ook een auto, meerdere telefoons en ruim €10.000 aan contant geld. Of de woning wordt gesloten en zo ja, voor hoe lang? Dat is uiteindelijk aan de burgemeester van

Ja, ik blijf het een heerlijke plaat vinden, deze Lady Gaga van met Abracadabra. Liedjes alweer van, is dat een jaar geleden? Ja, de tijd gaat soms sneller dan je uiteindelijk zou willen. Maar het is inderdaad zo. Dit zijn de Dire Straits.

0: Politiek beladen. Een enorme grote hit was dit ook voor de Simple Minds. En je hoorde Belfast Child in het programma Fris uit de Veren. We doen het elke zaterdag en zondag. En mocht u een keer willen reageren, ik zou het bijzonder leuk vinden. Doe het via peter.vanhecht@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Fris uit de Veren.

muziek van Adele en Jode Rolling in the Deep. En daarvoor hadden wij nog muziek uit Glasgow, uit Schotland, van B.A. Robertson. En Jode Bang Bang. Zometeen een nieuwe show van de radio, ik zei het al, met Erik Jan en Dianne. Lekker blijven luisteren. De hele zondag lang hier nog naar Radio Horizon. De allerbeste programma's. Je hoort het allemaal voorbij komen. Dit is

0: Ja, lekker deze Ella Longley en je hoorde Choosing Texas. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van dit programma.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, bijna het einde, maar nog niet helemaal. Ik bedank je in ieder geval voor het luisteren naar deze Fris uit de veren voor deze zondag, deze 13e september. Ja, en volgende week, dan start er weer een volledige werkweek voor mij. Ook hier bij Radio Horizon. We hebben genoten van de vakantie de afgelopen weken. Maar ja, dat gaat weer voorbij natuurlijk. Morgenmiddag om 14:00, dan melden wij ons in ieder geval weer voor een nieuw tussenuur. Veel plezier met de show van de radio. En bovendien nog een hele fijne zondag ook.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
4: Radio Horizon. Horizon. Erik Jan de Sterke.
9: Een regenachtige zondag. En toch vandaag een hoop gezelligheid op de radio. Dankjewel Peter van Echt voor jouw fris uit de veren. We nemen een stokje graag over. Hey.

0: Huh? We zijn niet op televisie, Dian. Zijn ze ons vergeten? Denk het, hè? We moeten even regelen, want we krijgen bezoek straks, toch?
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Even Koen bellen. Zou hij al wakker zijn? Even afwachten.

0: wij doen dit natuurlijk niet voor niks. Als je het al in de gaten hebt. Denk het wel. Boys Town Gang en Just Can't Help Believe It in de show van de radio op deze zondagmorgen. Buiten regent het. En vandaag een hele, hele, hele bijzondere aflevering van de show. We spelen straks om 12 uur natuurlijk het spel Raad de Plaat. Kom onze quizmaster naar de studio. We gaan nog meer doen. We gaan nog wat telefoontjes plegen. Jan, wat gaan we nog meer doen vandaag?
1: Wat gaan we nog meer doen? We gaan dadelijk bellen met Juri van Looy. Die is van de Hofnar en die weet alles over het cultuurfestival volgend weekend in Vaxwaar.
0: Oké.
1: Okay. Oh, ik dacht...
0: Dankjewel. Dan hebben we een plaatje luisteren. Oh.

goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Het maakt niet zoveel uit waar je in gelooft. Als je maar gelooft. In jezelf. In je naaste. In de toekomst. Ieder mens heeft het nodig om iets van een geloof te hebben. Dat is gewoon zo. Vanmorgen had de dominee trouwens... Ik weet niet of je dat gehoord, het geestelijk vitamintje vanmorgen, Dian.
1: Zeg Erik-Jan.
0: Heb je hem gehoord?
1: Ik krijg hem altijd op donderdag.
0: Oh, jij doet hem al op plannen, hè?
1: Ik leer ze eerst uit mijn hoofd voordat ik ze doorstuur.
0: Ja. Die stonden vanmorgen ook weer stil, hè?
1: Ja.
0: Mirjam van Nie. De voetballer die een penalty mag schieten... die nog even een kruisje slaat. Mensen doen allemaal op hun eigen manier ergens in geloven. En ik vertelde straks al... ik ga je op verkeerde been zetten qua muziek. Omdat ik even een bruggetje wilde slaan naar onze gast. Een bijzondere gast die we vandaag in de show krijgen. 11:15. Als het goed is gaan we straks op televisie live. En kun je meekijken met een bezoek in de studio. We krijgen vandaag in de show iemand die ik enorm graag mag. Die ik respecteer. Waar ik bewondering voor heb. En waar we eigenlijk een hele bijzondere band mee hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Pater Wim van Mel komt straks langs. En dat vinden we hartstikke leuk, Dianne.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, vorige week vierde hij zijn 55-jarige priesterschap. En ik vroeg me af, wat bezielt je eigenlijk om ooit de keuze te maken? Maar in het geval van Wim is het iets anders gegaan. Straks gaan we het erover hebben. En we gaan het niet over geloof hebben. Nee, we gaan het gewoon hebben over wat je doet in het leven. Wat je voldoening brengt. En we hebben zoveel meegemaakt. Ik ga het straks even uitleggen. En dan begrijp je ook meteen waarom we hem uit hebben genodigd. Want dat heeft wel een reden. Daar zit even iets achter, toch, Jan?
1: Ja.
0: Maar goed, wat gaan we nog meer doen behalve dat?
1: We gaan dus even bellen met de bloemencorso strakjes.
0: De bloemencorso?
1: Zo dadelijk eigenlijk al.
0: Oh.
1: En we gaan even bellen met Willem Beets.
0: Willem Beets.
1: En Willem Beets is energiecoach van Opgewekt Heeseleende.
0: Ja.
1: Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet waar het over gaat.
0: Oh.
1: Want hij stuurde mij... wij gaan op 17 september een nieuwe dienst introduceren. En willen daar heel graag over vertellen. Nou, maar over die nieuwe dienst kan ik eigenlijk nergens iets vinden. Nou, dus ik ben heel benieuwd waar die mee komt.
0: Het is niet Willem Bever, maar Willem Beets.
1: Ja.
0: Dat en natuurlijk veel meer in de show. Ja, en lekkere muziekjes natuurlijk. Zoals je van ons gewend bent in dit radioprogramma... waar je thans naar luistert op deze zondagmorgen. Terwijl het buiten regent en druppelt, genieten wij van de mooiste klanken aller tijden. Uit de top 2000, Ramse Shaffi, Lisbeth Lee.

Ja. Dat is nogal een zin. En ik denk dat je er altijd moet blijven geloven, zeg maar. Dat het altijd goed komt. Hoe dan ook. Op welke manier dan ook. Er is maar één ding. Gewoon nooit opgeven. Gewoon doorgaan. Die hoop houden. En hoop doet leven, toch? Is toch zo, hè? Maar we gaan het helemaal niet over geloof hebben. Vandaag in de show. Dan nee, man. Tuurlijk niet. Maar het bruggetje is te mooi om daar muzikaal niet even weer stil te staan. Zoveel mooie muziek gemaakt. Over

0: Of je nou begint aan een opleiding. Of je nou begint aan autorijles. Of je nou ergens, waar dan ook aan begint. Je hebt altijd het geloof en het vertrouwen dat het goed komt. Dat het je gaat lukken. Dat je het gewoon voor elkaar gaat krijgen. Dat geloof, dat is zo belangrijk. Bijvoorbeeld die wagenbouwers van de bloemencorso in Valkenswaard. Die geloven er ook in. Die geloven dat ze samen gewoon iets moois kunnen zetten. En in het gevoel van bloemencorso Valkenswaard kijken we op dit moment iedere dag even naar hoe die bouwers het doen. Zo waren we in aflevering 2 afgelopen week op bezoek bij buurtschap Wilhelmina. En Dian die sprak met een van de bouwers en vroeg haar, hem in dit geval, hoe gaat het?
1: Het gaat goed.
2: Ja?
1: Zoals jullie kunnen zien, de wagen is een heel eind in de grove lijnen al wel klaar en ook al in het karton.
2: Uh-huh.
1: En nou heel veel druk bezig met de detaillering, de lampjes, de letters erop, de sierlijsten op de huisjes.
2: Ja. Er komen eigenlijk steeds meer kleine technieken bij, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. En ook grote technieken zoals jullie daar zien, de achtbaanrails die we aan het maken zijn.
2: Ja, want jullie hebben iets bewegends op de wagen.
1: Ja.
2: Ja?
1: We hebben nou de beweging ergens anders ingezocht. Als in, normaal zijn het grote gedeeltes van de wagen zelf waar echt bloemen op zitten waar dan gaat bewegen. Mm-hmm. Maar nu zit de beweging dus in, er komen hier onderin ledschermen te zitten waar filmpjes op af worden gespeeld. En er komt hier één grote achtbaanrails in de wagen waar alle figuranten op zitten die dus heel de wagen rondgaan.
0: Hoor je wat hij zegt? Er komen hier ledschermen. Er komt hier een achtbaanrails waar karretjes op zitten die over de wagen rijden. We hebben het over bloemencorso anno 2026. De techniek, de schoonheid van de bloemen, maar vooral ook het spel van de spelers rondom die wagen. Je ziet net als bij de Brabantse Dag dat ook de bloemencorso steeds meer een theaterbeleving wordt. Zeker een aanrader, komende zondag, volgende week zondag, de 20e, gaat het plaatsvinden. Bloemencorso Valkenswaard. En stel je ervoor, je woont niet in de buurt of je hebt niet de mogelijkheid om er naartoe te gaan. Geen zorgen, we zenden het live uit op Horizon Televisie. Dus je kan volgende week zondag live kijken naar de bloemencorso op de buis bij RTV Horizon. Aan de telefoon heb ik Joeri van Looy. Joeri, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Joeri. Komt het allemaal goed voor volgende week met de bloemencorso?
3: Dat komt het zeker. Het is heel goed dat het vandaag niet is, volgens mij.
0: Nou.
3: Het weer ziet er volgende week een stuk beter uit.
0: Ja, ja. Er is van alles te doen rondom die bloemencorso. Het is niet meer alleen maar het corso wat door de straten trekt. Maar er is ook steeds meer omheen wat er georganiseerd wordt, Joeri, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is sinds een jaar of 5 het Corso en Cultuurfestival.
0: Ja.
3: En ik hoor je net zeggen van we zenden het live uit. Maar ik ben bang dat dat vooral de optocht wordt. En er is echt heel veel meer te doen.
0: Ja.
3: Dus als je kunt komen, zou ik zeggen komen. Het is het hele weekend is er van alles te doen in Valkenswaard.
0: Ja. Het gaat volledig om beleving, hè?
3: Het gaat absoluut om beleving. En het gaat om beleving, het gaat om theater, het gaat ook om bloemencorso. Het gaat om elkaar ontmoeten, het gaat om nieuwe dingen zien, om gewoon een heel gezellig weekend.
0: Weet jij
3: en
0: dat
3: is ook de opening van het cultureel seizoen in Valkenswaard. Dus er steeds meer culturele makers uit eigen dorp mee aan allerlei activiteiten.
0: Is toch mooi? Als we zien in de wagenbouwers tenten wat er allemaal aan creaties op dit moment vereist. Het is echt ongelooflijk. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. En Joeri, wanneer werd jij nou voor de eerste keer besmet met het virus bloemencorso?
3: Dat was 1987 toen de tent van Oud-Dommelen omwaaide in een storm. En wij als echte ramptoeristen aan Menneke van 14 in de tent gingen kijken. En daar vervolgens geloof ik 25 jaar niet meer weg ben geweest.
0: Nee.
3: Intussen al even niet meer zo heel actief in de bloemencorso, maar vooral in het culturele theatrale eromheen.
0: Ja, want dat is een beetje jouw rol, hè, binnen het corso, toch?
3: Ja, nou, we zijn als Theater de Hofnar hebben we 5 jaar geleden de handen ingeslagen met de bloemencorso bij Mooi op de Statie.
0: Ja.
3: Om er een gratis toegankelijk en veel breder cultureel evenement van te maken, waarin die bloemencorso absoluut nog centraal staat.
0: Ja.
3: Of in ieder geval een groot element is, zeker op de zondag.
0: Ja.
3: Maar waarin veel meer te doen is met muziek, theater, met bevrijdingsverhalen. Dit jaar ook voor het eerst. Dus,
0: ja. Heel bijzonder. Dit jaar is het thema de koning te rijk.
3: Ja.
0: Zien we dat ook in het cultuurprogramma terug?
3: In sommige elementen. Het thema is nog wel echt iets van het bloemencorso. We hebben het wel in het straattheater proberen door te vertalen door steltlopers in een Royal Flush thema.
0: Ja.
3: Of een. Er is. Het festival zelf gaat veel breder dan alleen het thema Koning te Rijk.
0: Ja, ja. Wanneer moeten mensen nou. Wat is je advies? Wanneer moeten mensen nou naar Valkenswaard komen? Wat moeten ze echt zien?
3: Mijn grootste tip is, ga erin op en beleef zoveel mogelijk.
0: Ja.
3: Maar wat krent uit de pap. Dus er is zaterdag, is er overdag, zijn er maar liefst 3 bijzondere wandelroutes in het dorp. Eentje die gaat langs alle dahlia-objecten die al in het dorp staan.
0: Ja.
3: In de tussentijd kun je ook de beleefroute van de Corridor of Freedom, waar de bevrijding en de oorlogstijd met reenactors wordt heruitgebeeld.
0: Ja.
3: En het Valkenswaard Volkoren Festival is gaande die middag. Dus er is middags heel veel te doen.
0: Ja.
3: En ze eindigen allemaal een beetje op de statie, waar ook het kampement is van de bevrijding.
0: Ja.
3: En daar barst dan om 5 uur nog een Big Band Festival los.
0: Ja.
3: Dus ik zou in ieder geval, zaterdag is echt, pakken we behoorlijk uit.
0: Ja.
3: Ja, en zondag moet je gewoon om 12 uur bij de opening zijn. Dan hebben we een spectaculaire acrobatieke opening met heftrucks.
0: Kijk.
3: We starten echt om 12 uur het evenement.
0: Ja.
3: En daar, vanaf dat moment zijn er op 3 theaterpleinen is er van alles te doen.
0: Ja.
3: Beginnen de voorshows op de Wagenzaal die dan al op het parcours staan. Om 2:30 heb je de optocht.
0: Ja.
3: In de avond nog veel muziek op het muziekplein op de statie weer. Dus
0: ja,
3: moet je er 1 keer rent uit pakken? Nee, ik zou gewoon voor 2 volle dagen gaan.
0: Ja, je moet gewoon echt naar Valkenswaard komen. Is gewoon hartstikke mooi om dat mee te maken. Het begint eigenlijk al vroeger, want vanaf 10:30 staan de corso's wagens opgesteld in het centrum. Kun je al een rondje eromheen lopen? Dat kan.
3: Ja, dat kan. Dat
0: en aansluitend natuurlijk het hele programma wat je zojuist noemde. Met die prijsuitreiking om 7:30. Dat zal spannend zijn dit jaar weer, hè?
3: Ja, dat is altijd spannend. Nou, dus, ook als je niet bang bent, is het wel mooi te zien om die buurschappen daar bij elkaar staan. Ja. En echt, echt met gespannen gezichten staan te wachten waar ze eindigen.
0: Ja. Een gratis festivalweekend, want dat is ook nog eens een keer. Het is gratis, mensen. En het is gewoon erbij zijn, meemaken, beleven. En geloof me, je kijkt je ogen uit. Niet alleen tijdens natuurlijk het corso, maar ook alles om hem heen. Heel Valkenswaard in een fleurige oase, zeg maar, van gezelligheid en samen zijn. Want dat is het eigenlijk een klein beetje, toch, Juri?
3: Dat is het absoluut, dat is het absoluut. En wat ik dan net bijvoorbeeld niet noem, maar wat wel degelijk ook heel erg leuk is, is de vrijdagavond al naar een tent gaan om daar te gaan prikken.
0: Oh,
3: kijk
0: ja.
3: Gewoon absoluut even op de website, want er is in de aanloop naar het festival is er ook al het een en ander gaan. We hebben in het theater een voorstelling van Joanne Bird. Nou, zeg ik dat wel en ik besef tegelijkertijd dat hij al uitverkocht is.
0: Ja,
3: maar ook de Corridor of Freedom heeft al diverse activiteiten. Ja. Er is echt vanaf woensdag begint de aanloop wel echt. En ga vooral ook in een tent kijken. Ja. Want die sfeer proeven.
0: Dat is gewoon echt fenomenaal.
3: Even helpen.
0: Ja,
3: dat is fenomenaal. Het is niet voor niks dat de UNESCO-waardering zit op wat er in die tenten gebeurt. En wat dat doet in wijken en wat dat doet met mensen en hoe die ook bij elkaar brengt.
0: Ja.
3: En ja, goed, veel buurschappen, een stuk of 30, 40 fanatieke bouwers. Maar in zo'n weekend zitten er opeens een paar 100 mensen in de tent. Dat doet wel wat.
0: Ja, het enige nadeel vind ik al van dat evenement, er is 1 woord wat je echt overal hoort. En dan komt je op een gegeven moment je neus in je oren uit. Het woordje saamhorigheid.
3: Dat ik heb het nog niet gezegd.
0: Nee, maar dat is wel echt zo. Dat hoor je elke tent waar we komen horen. Het is de saamhorigheid. Het is zo gezellig.
3: Maar dat gebeurt als je met zoveel mensen naar dat ultieme moment toewerkt.
0: Ja.
3: Ik weet nog uit de tijd dat ik zelf bouwde. Dan ging zondagochtend ging de tent. Het ging de zeil van de tent. En zag je voor het eerst na 3 maanden die wagen in volle glorie staan.
0: Ja.
3: En dan is hij zo anders en dan komt zo binnen. En daar naartoe werken, nou zal ik het ook maar zeggen. Dat creëert echt een gevoel van saamhorigheid.
0: Toch wel, hè? Dankjewel, Juri. Tot volgende week.
3: Oké. Okay.

0: Laat ons niet in de steek. We zijn live te zien op Horizon Televisie. Dat is leuk. Zet de televisie aan. Kijk gezellig mee met de show. En ja. Het is buiten toch truttenbollen weer. Ik ben even het weerbericht aan het binnenhalen. Maar dat ziet er nou niet echt heel erg gezellig uit. Qua weer, Dian, hè?
1: Het is vandaag garageverkoop in Buddelschoot.
0: Echt waar?
1: Ik heb zo met die mensen te doen.
0: Oh.
1: Alles op de inrit gezet en dan regent het de hele dag.
0: Iedereen in Buddelschoot, heel veel succes met de garageverkoop. Niet opgeven, gewoon doorgaan. En weet je, als je denkt het wordt niet gezellig, juist die regen brengt ook alweer iets, ja, iets knus met zich mee. Ook alweer, het kan ook wel heel veel gezelligheid brengen, toch? Garageverkoop in Buddelschoot. Sla je slag met de oude meuk van de buurman, zou ik zeggen.

0: Ja, dan even stilstaan bij het weer. Het is bewolkt en regenachtig, hebben we al gemerkt. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en klaart het ook wat op. Er waait een matige noordwestenwind en het is een graad of 20 op dit moment. Vanavond volgen opklaringen en vannacht kan het regionaal nevel of mist ontstaan. Toch is plaatselijk wel wat lichte regen of motregen niet uitgesloten, staat er te lezen hier. En het wordt vannacht ongeveer 10 à 14 graden. Maandag en dinsdag wordt het tijdelijk wat warmer, met temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Maandag zijn er wolkenvelden en kan plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Ja, we beleven natuurlijk de herfstperiode die zijn intrede maken in het land. Enfin, straks om 12:15 spreken we de weerman. En gaan we horen wat het allemaal precies gaat worden de komende dagen. En ben je weer helemaal op de hoogte. We gaan even bellen. En we gaan bellen met Willem Beets. Willem, ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in het programma, Willem. Alles goed?
1: Alles prima.
0: Gelukkig. Jij bent energiecoach, lees ik hier.
1: Ja, ook. En bestuurslid van Opgewekt. Zeker.
0: Kijk, dat is een behoorlijke klus volgens mij. Want er valt nog genoeg aan energiebesparingen te doen, zo links en rechts, geloof ik, hè?
1: Ja, ja. Zoals je in een artikel in het Eindhoven Dagblad had kunnen lezen, hebben we 1000 van de 7000 woningen, gezinnen, kunnen bereiken. Dus we hebben er nog een paar.
0: Ja. Je gaat, zo staat hier een berichtje, we kregen een berichtje van je. We gaan op 17 september een nieuwe dienst introduceren. Wij waren meteen nieuwsgierig. Vertel eens, wat gaan jullie introduceren?
1: Ja, wat we doen is op dit moment is mensen informeren hoe ze kunnen besparen.
0: Ja.
1: Dan is de volgende stap natuurlijk, hoe koop je je energie nu in?
0: Mm-hmm.
1: En het is een enorme wereld van aanbieders, waarvan er maar een aantal zijn die zelf produceren. En er zijn er nog minder die 100% duurzaam produceren.
0: Okay.
1: En ook kunnen garanderen dat ze dat het hele jaar door kunnen leveren.
0: Juist.
1: Nou, wij hebben een partij gevonden die dat kan.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan we 17 september zeg maar promoten. Dat wil zeggen, wij gaan wederverkoop doen van hun energie. Wij mogen zelf geen energie verkopen, daarom noemen we dat wederverkoop. En van daaruit bieden we de mensen aan om 100% duurzaam te zijn, ook al kunnen ze het zelf niet produceren.
0: Juist. En geldt het alleen voor de inwoners van Heze, Leende, Sterksel, dit verhaal, of gaat het breder?
1: Omenergie heeft veel meer coöperatieve partijen, ook in onze regio. Dus als mensen in andere gemeentes wonen, moeten ze even kijken of hun energiecoöperatie dat ook aanbiedt.
0: Juist.
1: Ja. Dus ze kunnen dat zien, gewoon op de website van Omenergie.
0: Juist. Ja, je moet natuurlijk bewust zijn over de isolatie van je woning, maar je moet ook kijken, goh, waar kan ik nou betaalbaar energie inkopen? Dat is een klein beetje wat ik uit je verhaal opmaak.
1: Nou, niet zozeer betaalbaar, maar 100% duurzaam en het hele jaar rond. Dat is een kwaliteit. En kwaliteit kost iets.
0: Ja, dat is ook weer wat natuurlijk. Goh. Jullie gaan het introduceren op die 17e september. Hoe ga je dat doen?
1: Nou, we hebben in de publiciteit gezocht, zeg maar lokaal.
0: Ja.
1: Maar ook het Eindhoven Dagblad heeft er gisteren een
0: stuk
1: artikel aan gegeven.
0: Ja, ja.
1: Dat is puur ter ondersteuning daarvan, want in de basis bieden wij dat gewoon aan via onze site.
0: Juist.
1: En dan kom je via om en dan ga je in overleg wat jouw beste situatie is en welke soort contract je het beste kunt afnemen.
0: Juist, ik geloof dat ik het helemaal begrijp. Die website waar wat meer informatie te vinden is, hoe heet die?
1: Dat is onze website. Je googelt gewoon Opgewekt Heze Leende en dan komt die erop en dan klik je op de link.
0: Nou, volgens mij, een kind kan de was doen, volgens mij, Willem. Dit is vrij makkelijk, toch? Ja. Heb je nog iets waarvan je zegt, nou, ik vind het trouwens ook wel belangrijk om nog even iets onder de aandacht te brengen? Of zeg je van, nou, volgens mij zijn we wel rond. Volgens mij is dit wel het belangrijkste wat mensen voor nu moeten weten.
1: Dat klopt. Dit is het belangrijkste. Maar wij gaan natuurlijk door met het adviseren van mensen hoe ze hun huis aan kunnen passen.
0: Ja.
1: Zodat je zo weinig mogelijk duurzame energie nodig hebt.
0: Ja. Die energiecoach, hè? Moet je naar de energiecoach toe? Of komt die energiecoach aan huis trouwens, Willem?
1: Wij doen huisbezoeken en we kijken ook meteen hoe het huis erbij staat.
0: Ja.
1: Waar je wat meteen kunt doen. En we rekenen het door. Dus we maken gewoon een calculatie of je huis past om duurzame energie te gaan gebruiken. Want duurzame energie is alleen maar elektrische energie.
0: Juist.
1: Op
0: juist.
1: Het moment.
0: Ja. Goh. Nou, mooi dat je even over wilde vertellen. Het Eindhoven Dagblad van gisteren is een aanrader om er even in te lezen. Er staat een groot artikel in, zeg je zojuist. En hou de media aan de gaten. Ja. Goh. Nou, dankjewel. Ik wil je bedanken. Heel veel succes wensen met die introductie. En zet hem op, zou ik bijna zeggen, Willem.
1: Gaan we doen. En als we resultaten hebben, dan hoop ik het graag weer te mogen melden.
0: Altijd welkom, Willem. Altijd welkom.
1: Ja?
0: Ja. Een fijne dag.
1: Jij ook.
0: Dank je. Ai. Ja. Willem Beets, energiecoach van Opgewekt Heeselende. Kijk even op die website, dan ben je weer helemaal bij. Even een plaatje met een mooie herinnering. Toch, Dian? Dan Williams.

met een grote glimlach op ons gezicht denken we met dit plaatje terug aan Toos de Jong. De mama van Dian, die was helemaal gek van deze plaat. Toos die luisterde altijd ons programma en was vooral heel kritisch. Ik heb toch wel vaak een beetje moppers gekregen van haar. Dan had ik iets gedraaid of verkeerd gedaan. En dan wist Toos me dat wel even te vertellen.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Ja. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zeg dan niks. Radio
2: Horizon. Horizon. Erik Jan de Sterke.
6: Ja, goedemiddag. Wat leuk dat je luistert, zeg. We gaan er bijna spelen. Dat spelletje Raap de Plaat. Dus hou de radio gezellig.

0: chips. Dat is wel balen, zeg. Elvis die er in één keer geen zin meer in heeft. He, toch, dat was zo'n mooie plaat. I Just Can't Help Believing proberen we even te draaien. Maar ergens op de een of andere manier gaat er iets fout. Ik weet niet wat er fout gaat. Oké, nou, het is dan maar eenmaal zo. Dat betekent dat we gewoon gaan overgaan tot de orde van de dag, dames en heren. En dat betekent dat wij onze muziekjes gaan klaarzetten en natuurlijk onze quizmaster naar binnen halen. Wat jammer zeg, zo mooi. Ik was zo aan het genieten. Hij loopt op de een of andere manier vast. Kun je wel eens hebben. Ah, er zijn ergere dingen, toch? Aankomen schrijven. De kijkers van de Horizon Televisie hebben hem al herkend, dames en heren. Onze enige echte quizmaster zelf. Jazeker, de heer Pompen.
1: Ja, ik ben zelf aangekomen, sorry. Ik ben er niet op televisie, zeker. Echt hoor?
0: Je bent alive en kijk op televisie. Ik zit nou de camera aan, mensen even niet schrikken. Daar is hij toch. Ach man, wat is hij echt? Wat is hij echt?
1: Nee, want ik wil jou vertellen, we krijgen dadelijk een bezoek in de studio. Iemand die ik erg respecteer. Ik denk, dat ben ik. Maar
0: ja, nee, ja,
1: ik
0: ja.
1: Wil dat over mijn stoel wel.
0: Jou vind ik ook wel aardig, maar...
1: Nou wel, ja. Maar ik dadelijk weg ben niet.
0: Ben je klaar voor?
1: Ik ben er dadelijk klaar voor, want ja. We hebben volgens mij nog wat... we zijn nog niet op 12 uur of wel.
0: Het is 5 over 12.
1: Oh, dan moeten we. Ja, sorry.
0: Dames en heren, het is zover. De quizmaster aan het woord. Hij heeft hem voorbereid. Het is tijd voor Raad de Plaat. Ja. Goedemiddag,
1: Jan. Ja, goedemiddag, Erik Jan en Jan en natuurlijk de luisteraars van Radio Horizon. We gaan deze week Raad de Plaat op zoek naar een nummer, een Nederlandstalig nummer uit het jaar 1987.
0: Dat is een mooi jaartal trouwens, 87. Ja, mooie muziek gemaakt in dat jaar.
1: Ja, mooie muziek gemaakt. Ik ook dit nummer ook, dat alleen niet. Maar dat maakt niet uit.
0: Okay.
1: Het wordt gezongen door een persoon die ook bekend is uit de film Siske de Rat.
0: Het wordt gezongen door een persoon die ook bekend is uit de film Siske de Rat.
1: Ja.
0: Danny de Munk.
1: Ik zeg verder niks. Ik heb nog één hint en dan gaan we dadelijk even wachten of dat er iemand op afkomt. Ja,
0: oké.
1: Het nummer bereikt in de top 40 van 87 de 36e plaats. Dus ja, dat is niet echt hoog, zou ik zeggen. En hij stond in totaal 3 weken in de lijst. En toch is het bij heel veel mensen bekend volgens mij het nummer. Tenminste, ik ken het al jaren.
0: 1987. Het telefoonnummer wat u kan bellen. 040-206-3040. Wij zoeken een plaat. En de vraag is, welke plaat toch?
1: Een Nederlandstalige plaat.
0: Pak even die microfoon, Jan. Dan kan er... sorry, want ik hoor echt niet wat je zegt nu.
2: Ik zeg dat Sander aan de lijn hangt voor jullie.
0: Sander aan de lijn ook. Quizmaster, je moet aan de bak. Daar is hij.
1: Ja, goedemiddag, Sander.

0: Het is toch altijd wel weer spannend, hè? Wie er belt en ook wanneer het geraden geworden,
1: ja,
0: vind ik altijd.
1: Ja, dat weet ik ook. Maar ik heb 3 hints gegeven, dus wacht even af, denk ik. Of ja. Ik weet niet, een muziekje.
0: Ik moet even een plaat draaien voor twee mensen die nogal goed van het gokken zijn.
1: Oh, ja, dat is prima.
0: Meneer en mevrouw Pannenkoek in dit geval. En ik zou voor hun een plaat draaien over een gokker, gambler. Ik dacht eerst Kenny Rogers, maar ik denk, weet je wel, die pakt Madonna.
1: Ja, lekker.

0: aan de telefoon naar weer, Jan. Tenminste, ik krijg net de naam Mietje van Kranenbroek door. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag, Mietje. Heb je enig idee wie we zoeken en welk nummer?
1: Ik denk van Danny de Munk van Krijg toch allemaal de kleren.
0: Nou, dat is helaas niet goed,
2: Mietje. Dat kun je toch niet maken, Mietje. Wat zeg je nou toch allemaal weer op de radio, Mietje? Dat kan toch niet maken? Dat had ik niet van je verwacht.
0: Maar dat heb je toch tegen Erik Jan, hoop ik, hè? Niet tegen mij, hè? Nee, maar het is in ieder geval de goede oplossing, hè, Mietje. Dus ik zou zeggen, denk even na. En het komt uit de film, of tenminste, de persoon komt uit de film Siske de Rat, maar het is niet Danny de Munk. Dat kan ik in ieder geval vast verraden. Goed zo.
2: Dankjewel voor het meedoen, Mietje. Doei doei. Oh, die pootleerganger. Sorry, mijn schuld.
0: We gaan verder met Margriet is aan de telefoon. Goedemiddag, Margriet, met Radio Horizon.
3: Hallo.
0: Hoi.
2: Hey.
3: Herman van Veen.
0: Ja?
3: Met het liedje opzij.
0: Nee, nou, het is voor 50% goed, maar in ieder geval... Het is niet helemaal waar we zoeken.
2: Ah, jammer. Doei, Margriet. Hey. Een beetje vriendelijk zijn tegen onze deelnemers, Janne. Of William.
0: Hoezo, ik ben hartstikke vriendelijk.
2: Nou.
0: Ja. We hebben weer een beller, Erik Jan. Even wachten. Jacqueline, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jacqueline.
0: Goedemiddag, Jacqueline.
2: Wat leuk dat je belt. Heb je enig idee, Jacqueline?
4: Ja, ik denk Amsterdam laat je niet kisten.
2: Ja.
0: Maar nee, dat is op zich wel een leuk nummer.
2: Baardje, ja.
0: Maar dat is niet wat muziek zoeken ze, Jacqueline.
2: Het verderrie. Okay. Sorry.
0: Goed zo. Fijne zondag.
2: Doei.
0: Ja, we gaan weer terugschakelen naar Margriet. Goedemiddag, Margriet.
3: Herman van Veen met Spetter de Spetter.
2: Hé toch?
0: Het was steeds warmer en heter, maar het is nog steeds niet de goede titel, Margriet.
2: Je komt een spelletje later. Nee.
0: Ja, dus Herman de Veen is wel goed, maar de titel die we zoeken is niet Spetter de Spetter.
3: Oké.
0: Goed zo, tot zometeen dan. Houdoe.
3: Houdoe.
2: Die mensen maken een plaatje voor draaien, die denken ook, nou Erik Jan, dankjewel weer, we hebben genoten van het liedje. Volledig, helemaal vernield en vernietigd.
0: We hebben alweer nieuwe bellen, geloof ik.
2: Oh, nou, doe maar je ding dan.
5: Ogenblikje,
2: ja. Even het jointje zoeken van ze tussen. Ja. Zeg je dan ook iets tegen de mensen over laatjes?
6: Hey, met Chris.
0: Ja, met Chris. Ik zie het hier op een papiertje daar, Chris. Goedemiddag, Radio Horizon.
6: Van Veen, waarom ben ik zo vrolijk? Zo vrolijk.
0: Ja, dat snap ik ook niet waarom dat je te vrolijk bent.
6: Maar dat is wel goed.
0: Nee, het is niet de goede titel.
6: Maar
0: ik ben er steeds weer op te
6: lijken. De Duitse uitvoering.
0: Oh. Maar van de nummer worden we wel heel vrolijk. Tenminste, ik
6: wel. Ja, maar de Duitse uitvoering dan.
2: De Duitse. Ik ben hoort er zo voor.
0: Ik heb niks tegen Duitsers, maar dat is hier niet, Chris. Tot zometeen.
2: Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei

0: De Duitse uitvoering. Mensen kunnen toch soms ook dingen zeggen eigenlijk. Ja, ook, ja.
1: Ik heb begrepen dat we Henny aan de telefoon hebben. Henny, goedemiddag, Henny.
2: Goeiedag, dat is zeker Henny, ja. Herman van Veen, ik hou van jou.
0: Ook een leuk.
1: Vind ik ook heerlijk, denk jij van mij.
0: Prachtig liedje, vraag liedje.
1: Nee, dat is ook helaas niet goed, Henny.
2: Niet
1: maar
2: goed.
1: Het is Herman Veen is goed en de rest wordt... Ja,
0: doei. Sorry, doei.
1: Ja. Ik zal nog even een paar...
0: Ze is er al klaar mee.
1: Ik zal nog even een paar hints geven.
0: Doei.
1: We hebben Jacqueline weer. Goedemiddag Jacqueline, voor de tweede keer.
3: Goedemiddag, ja, dank je, Miss Jacqueline. Ja. Is het Toveren van Herman van Veen?
1: Ja!
0: Jacqueline, die raad het gewoon even. Een lekkere vlaai verdient Jacqueline. Gefeliciteerd, meid.
3: Dankjewel.
0: Betere werk. Mag ook wel eens een keer even iets leuks, iets lekkers en gezelligs, toch? Even.
3: Zeker, ja.
0: Zeker weten. Helemaal gegund, Jacqueline.
3: Ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En hoe kwam je even op de oplossing? Want ik denk dat zo heel het repertoire van Herman van Veen wel voorbij zien komen.
3: Nee, ik zat aan te denken aan een liedje van Danny de Munk. Maar toen zei hij, William zei van het is een liedje van Herman van Veen. En toen dacht ik in één keer van, oh dat liedje wat even terugdenken, denken. Siske de Rat, 87, Toveren, ja.
1: Dat klopt. Ja, want daar wou ik de mensen mee op verkeerde been zetten natuurlijk. Als Danny Munk was het natuurlijk wel makkelijk. Maar Herman van Veen die speelde die geestelijk vader of die...
0: Die
1: schoolhoofd of zo. Die was daar. Ja, die
3: film moesten ze nog maar eens laten zien. Ja. Die oude films, leuk.
1: Ja. Ik had ook nog bepaalde hints van de zanger en cabaretier. Want hij is een cabaretier. Is de geestelijk vader van een zwemvogeltje met de naam Alfred.
0: Oh ja, Alfred. Ja. Is kwak. Ja.
1: En het is de echte vader van Linda uit GTST.
0: Van Roos en Jessica.
1: Ja. En dan had ik als laatste van de titel van het lied wordt afgeleid uit een handeling van een hele... populaire kinderserie de jaren 70. Als ik zeg, doe dit en alles staat stil.
0: Ja, oh ja.
1: Van Tita Tovenaar.
0: Van Tita dat was dan
1: de laatste hint, maar die is in ieder geval niet nodig geweest. Jacqueline. Okay. Nou, ik zou zeggen, hartstikke fijn dat jij gewonnen hebt.
3: Ja, dankjewel.
1: En hoe kom ik erin? Nee, ik bedoel, ik moet jou deurschakelen naar de Jan volgens mij van de Vlooi, toch? Hè?
3: Ja, maar is Erik Jan dan nog?
0: Ik ben er nog.
1: Erik Jan is ook nog, hè?
0: Hey, hallo.
1: Wil jij nu bij Erik Jan buurten?
3: Is dat iets voor jullie om op de radio of televisie Horizons mooie oude films te draaien? Zo van deze film, Siske de Rat en zo, want dat is toch allemaal geweldig
0: mooi? Dat is
3: mooi.
0: Prachtig, alleen we mogen dat niet. Dat heeft te maken met de rechten. En we hebben heel vaak krijgen we die vragen van mensen terug.
3: Nou, dan zal ik eens naar de rechter stappen.
0: Doe
1: maar eens.
0: Onze volgende gast.
1: We gaan met vlooien ballen.
3: Oké. Succes met jullie programma.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Jacqueline. Fijne zondag.
0: De gast die dadelijk aanschuift hier in de studio, die zou bijvoorbeeld heel graag het dagboek van een herdershond weer op televisie.
1: Ja.

0: als hij kon toveren. Jacqueline had het heel goed geraden. Hey, dankjewel voor het spelletje.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het wel leuk. Ik vond het fijn dat er wat meer mensen belden. Misschien lag ik de volgende keer aan de telefoon. Of het was te moeilijk. Want het is een beetje moeilijk om te kijken welke richting gaat. Waar houden mensen van?
0: Ja.
1: En ik denk, ik ga het een keer voor Nederlandstalig iets jonger. Want vorige keer zat ze in de jaren 70. Maar over drie weken ben ik volgens mij weer hier, begreep ik.
0: Klopt. Nou, dankjewel. Fijne zondag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Blijf even gezellig in de studio nog even.
1: Ja, even mijn bakje koffie leggen.
0: Ah, lekker man.
1: Goed zo. Ja.
0: Houdoe. Tja. Gefeliciteerd, Jacqueline.

0: Goedemiddag. Goedemiddag, Wim. Welkom. Pak de microfoon even dicht bij uw mond als je wil. Dan kunnen we u goed verstaan. Dat is wel prettig.
1: Eventjes zo doen.
0: Even zo. En dan komt het helemaal goed. Even de camera draaien. Ja, sorry. Je moet even
2: technisch even organiseren.
1: Ja, goed zo.
0: In de studio, Wim van Mel. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met u?
1: Met mij gaat het prima.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was vorige week een heugelijk feit.
1: Dat was een heel heugelijk feit, inderdaad.
0: Ja. Vorige week werd stilgestaan bij uw 55-jarig priesterschap.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat is nou al een week geleden.
0: Ongelooflijk.
1: Gaat de tijd vlug.
0: Gaat hard, hè?
1: Ja, het gaat bijzonder hard. Ja. En zeker als je nog flink wat te doen hebt.
0: Ja.
1: Weet je niet, als je geen verveling hebt, dan prima.
0: Ja,
1: gaat goed.
0: Ja. Even voor de luisteraars. Ja, ik ga het u vragen. Ik meet dat ik het mag vragen. Hoe oud bent u?
1: Ik hoop 82 te worden op 22 oktober.
0: Dat zou je niet zeggen als je met u omgaat. Als je u spreekt, dan... U heeft wat dat betreft wel de energie van iemand die 20 jaar jonger is. Valt me altijd op.
1: Dat klopt. Alleen heb ik al tegen meerdere mensen gezegd... en ik geloof dat het ook in het Eindhoven Dagblad stond... Vanaf het moment dat ik niet meer zelfstandig de trappen op en af kan... dan is het over.
0: Ja. Ja.
1: En zolang als dat gaat, nou, het gaat nog.
0: Ja.
1: Dus ik kan de trappen naar priesterkoor goed op.
0: Ja.
1: Dus, nou...
0: Veel luisteraars zullen uw stemmen herkennen. De kijkers zullen u absoluut herkennen. We hebben samen heel veel meegemaakt. En toen ik mijn collega's vertelde van... goh, meneer Van Mel, die komt langs in de studio. Toen zei iedereen, wat ga je nou toch doen? Ga je over het geloof hebben? Nee, helemaal niet. We hebben gewoon enorm veel bewondering en respect voor je. We hebben samen zoveel meegemaakt... dat je wel kan stellen dat we toch wel een heel bijzondere... ja, contactrelatie hebben met elkaar. Wij als programmamakers bij Horizon. U vanuit uw werk, zeg maar.
1: Ja.
0: En we hebben elkaar de afgelopen jaren behoorlijk leren kennen. We hebben mooie momenten meegemaakt. We hebben ook momenten meegemaakt die niet meevielen. In bangere tijden. En ik denk terug aan corona.
1: Ja, dat was inderdaad. Maar ja, dan mag ik wel eventjes dit zeggen. Dat ik ontzettend veel bewondering heb en ook waardering... dat jullie er elke week waren.
0: Ja.
1: En dat jullie in de studio waren. En om 2 uur waren jullie op de plek waar wij als pastoren samenkwamen. Jullie waren toch maar present.
0: Ja, maar goed.
1: En jij kon s'avonds of s'nachts... kon jij toch eventjes werken aan de samenstelling van het programma.
0: Ja, maar goed.
1: Dus maar nogmaals, heel veel... Nee, Erik-Jan, ik vind de ere die ere toekomt.
0: Nee, maar goed. Maar even, we hebben dat samen gedaan. Kijk... De kerk, daar moeten we toch heel kort even over hebben. De kerk, veel mensen die hebben iets met de kerk. Heel veel mensen ook niet. Onze generatie voor ons, daar was de kerk gewoon een vast begrip in het gezin. Je ging gewoon naar de kerk, dat is tegenwoordig niet meer. En volgens mij heeft de kerk ook een andere plaats gekregen in de samenleving. Maar wat mij alles opvalt is dat u eigenlijk wel... De kerk is wel het ding, maar u bent vooral van mensen samenbrengen eigenlijk. Dat is toch min of meer uw roeping.
1: Dat klopt. Dat wil je. Verbinding, zoals het zo mooi heet.
0: Ja.
1: Als je dat kunt bereiken, maar je zegt het terecht... je moet wel de mensen bij je hebben.
0: Ja.
1: Of die moet je voor je hebben.
0: Ja.
1: Dus zonder mensen kun je niks doen.
0: Nee.
1: En dat heb ik zondag ook in de preek gezegd. Een priester of een pastoor kan eigenlijk zonder parochianen weinig of niets doen.
0: Ja. Kijk, in heel veel plaatsen staat de kerk gewoon leeg. We zien in Eindhoven bijvoorbeeld heel veel kerkgebouwen die verbouwd worden tot woningen, tot sportschool, tot zaal. Er zijn ook dorpen waar de kerk nog pontificaal midden in het dorp staat. Bijvoorbeeld Budelschoot, ik noem maar wat, de Budeldorpplein. Waar de kerk gewoon al jarenlang eigenlijk leeg staat, waar niks meer gebeurt. En dan vind ik toch, kijk ik toch met bewondering naar Leende. Leende is echt een gemeenschap. De kerk heeft zo'n dominante plaats in die gemeenschap Leende. Dat is echt, ik denk dat veel pastoren daar jaloers op zouden kunnen zijn.
1: Dat kunnen ze. Daar ben ik met je eens. En dat hoor ik ook wel eens. Maar aan de andere kant zeg ik, kijk, nou noemde je juist Eindhoven. Ik ben dan een beetje jaloers op de Jorisparochie, waar dus elke zondag de gezinnen komen en die kerk zit vol.
0: Ja.
1: En ik hoor ook van mensen van Leende, die gaan daar naartoe met heel het gezin.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, als jij daar een verbinding voelt, als je daar saamhorigheid ervaart, waarom niet? Ja. Je kunt overal je geloof beleven.
0: Ja.
1: En wij proberen natuurlijk ook ons uiterste best te doen. En als ik even mag terugdenken aan vandaag. Vandaag had iemand 65-jarig huwelijksfeest. Dat was een tenor uit ons mannenkoor.
0: Ja.
1: En het mannenkoor bestaat maar uit 4 personen.
0: Zo.
1: Maar die zingen voor 10 of voor 20.
0: Ja.
1: En dan hebben ze zo dat prachtige gezang van Ave Mari Stella.
0: Ja.
1: En dan zingt hij als tenor, dan zingt hij nou echt, dat is om van te genieten.
0: Ja.
1: Dus ik zeg zo, die momenten die je hebt, die moet je wel proberen te koesteren.
0: Ja.
1: En het is aan de mensen wat ze doen, hè.
0: Ja.
1: Dwingen kunnen we niet meer, doen we ook niet meer.
0: Nee.
1: We hebben een boodschap En die boodschap die willen we meedelen. En het is aan de mensen wat ze ermee doen.
0: Ja. Wat me zo opvalt in Leende, als er iets gebeurt, of het nou carnaval is, of dat het nou een ander bijzonder iets is, die kerk is altijd een vast begrip in het programma. Er is altijd een mis of een viering die eraan gewijd wordt. En u staat er altijd op bijzondere manier bij stil. Maar goed, dat even over de kerk gezegd hebbende. U komt uit een groot gezin.
1: Ja, dat mag je wel zeggen.
0: Ja. Was u voorbestemd om dit werk te gaan doen wat u nu doet?
1: Wat heet voorbestemd? Dat is een moeilijk woord, vind ik dan persoonlijk. Je wordt uitgenodigd. Er wordt aangenomen dat je dat doet. En als je je daar goed in voelt, waarom zou je dat dan niet gaan doen?
0: Ja.
1: Kijk, zo is het bij mij eigenlijk gegaan. Want als het gaat over roeping, dan hoor je heel wat mensen zeggen, weet je niet, ik ben geroepen door God en ik heb innerlijk iets ervaren en dit en dat en noem maar op. Ja. Dat is het bij mij niet zo gegaan. Ik heb niet even een stemmetje gehoord van boven die zei van, jij moet dit of jij moet dat.
0: Ja,
1: dat
0: in ieder geval, u wist niet van, nou, ik weet wat ik ga worden, dit is wat ik ga doen.
1: Nee.
0: Is het eigenlijk gekomen omdat u, ja, u bent al heel vroeg uit huis gegaan, hè, een groot gezin.
1: Ja.
0: En u ging eigenlijk in
1: buitenland.
0: Ja, in buitenland, in België, ja, buitenland, maar...
1: Ja,
0: het weeshuis kun je niet zeggen. Het ging, ja,
1: een internaat.
0: Een internaat.
1: Een kostschool.
0: U ging in een internaat, in een kostschool.
1: In België ook, dat nog.
0: Ja,
1: kijk, met dialect erbij en noem maar allemaal op. Want die eerste maanden, jongens, wat heb ik een heimwee gehad.
0: Ja.
1: Ja, en jij blijft, weet je niet. Dus ik bedoel, ik had ook wel die duw achter me. Van, nee, je komt niet terug. Ik ga het hier niet in Nederland wat doen. Ja. Je blijft gewoon daar, want daar is het goed.
0: Ja, maar toen was bij het Salvator,
1: Salvatorklooster.
0: Daar is natuurlijk het geloof een belangrijk ding. Is het zo dat u er zo bent ingerold?
1: Ja. En je bent er ingerold door, laat ik zeggen, het voorbeeld van paters die je les hebben gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Paters die iets uitstraalden, paters die iets aangaven. En dan denk je bij jezelf, ja, waarom ook niet? En als dan gedacht wordt, jawel, dat is iets voor jou. Nou, oké, dat gaan we dan doen, hè.
0: Ja.
1: Dan zetten we ons achter. En als het je bevalt, nou... Waarom moet je afhaken?
0: Ja, met hoeveel kinderen waren jullie vroeger?
1: We waren met 10.
0: Met 10?
1: 10 kinderen.
0: Dat zijn er een boel.
1: Ja, 6 jongens en 4 meisjes.
0: Zo. En je hebt nog een broer die ook iets in de kerkschap is gaan doen, hè?
1: Ja, iets. Die is ook priester. Die is ook Salvatoriaan. Die is precies 2 jaar jonger dan ik.
0: Echt waar?
1: En die zit in Wenen.
0: Oké. Okay.
1: Dus van daaruit.
0: Ja.
1: Ja, die is me nagegaan, hè? Als ik het zo mag noemen.
0: Ja. We hebben wel eens een keer een televisieprogramma gemaakt. We waren op bezoek bij u thuis. Zeg
1: ja,
0: maar,
1: klopt.
0: U heeft toen een rondleiding gegeven.
1: Ja, in het park.
0: In het park. Een wandeling gemaakt.
1: Ja, klopt. Helemaal.
0: We hebben dat programma vorige week nog eens een keer gehaald. We hebben toen nog uw favoriete televisieserie gebruikt als beginnetje. Hè?
1: Ja, de Kaplaan. Kaplaan Oudekerken. Ik zie je nog. Hebben jullie schitterend gemaakt. Ja, daar dat kapelletje in, hè, Linderstrijp.
0: Ja.
1: Op zijn fiets. Oh, arme. Oh, de kerken.
0: Ja. Nou is het wel zo, u heeft ook veel met muziek, hè? Want muziek is wel een vaste waarde in de diensten die u geeft.
1: Ja. Maar natuurlijk niet elke muziek.
0: Nee.
1: Wij hebben, laat ik zeggen, vooral Gregoriaanse muziek. We hebben ook klassieke muziek.
0: Mm-hmm.
1: En het moet vooral, ja, het moet passen in het geheel.
0: Ja. Ja,
1: kijk,
0: ja.
1: Ik vind vanaf het moment dat je het gebouw, dus de kerk, een andere bestemming geeft, dan wordt het iets anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar zolang als het een sacrale ruimte is, dan vind ik, dan moet je wel weten wat past en wat niet past.
0: Ja, ik bedoel meer eigenlijk ook dat u vaak inwoners uit Leende uitnodigt die iets in muziek doen. Hè? Ik kan me nog herinneren dat meisje op de harp.
1: Ja, schitterend.
0: We hebben zoveel mensen die muziek maken. Erik Jaspers heeft regelmatig natuurlijk bij u gespeeld.
1: Ja, en gezongen.
0: Ja. Het is wel het verbinden van mensen met elkaar, hè?
1: Ja, dat probeer je.
0: Ja.
1: Dat probeer je.
0: Is dat eigenlijk uw grootste passie? Want u vindt het heerlijk als mensen zijn, als iedereen geniet, als iedereen vrolijk is?
1: Dat wel. Nee, ik laat me eerder leiden door de gedachte van nabij zijn.
0: Ja.
1: Bij mensen zijn. En dan zeg ik heel duidelijk, kijk, vanaf het moment dat ze je opbellen en vragen om een dienst, dan zal ik het niet uitstellen.
0: Nee.
1: Concreet. Als ze vragen om het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving, en dat mag op een zondagmiddag zijn, dat mag zelfs op zondagavond zijn, ze bellen je en dan ben ik er.
0: Ja.
1: Omdat mijn ervaring is dat mensen vaak heel lang wachten en als je dan niet komt en de volgende dag hoor je dat de persoon is overleden, dan doet mij dat pijn.
0: Ja.
1: Daarom zeg ik al, nabijheid vind ik het eigenlijk het belangrijkste woord.
0: Ja. Die coronaperiode, dat was wel een heftige periode. Eigenlijk is het helemaal, we hebben eigenlijk niet zoveel leuke herinneringen aan. Als er een bijzondere herinnering is wel dat we samen zoveel hebben meegemaakt. Het was zo heftig. U vanuit uw werk, wij vanuit de omroep. We hadden vrijstelling om op straat te komen toen er nog een avondklok was. Want ja, de burgemeesters die wilden via onze omroep, via radio en televisie, de inwoners toespreken. En we hebben toen ook wel best wel wat gesprekken gehad met elkaar. Na elke opname van de viering op zaterdag, wat dan op zondag televisie kwam. Hoe kijkt u zelf terug op dat moment? Want dat waren eigenlijk bange dagen voor veel mensen. Toen wisten de mensen wel u te vinden. Wisten de mensen ook vaak de kerk toch wel te vinden om daar toch een stukje kracht uit te halen. Hè?
1: Ja, maar dat komt door jullie. Laat ik dat even beklemtonen. Jullie hebben het opgenomen, jullie hebben het uitgezonden. En dan kun je wel zeggen, goed, dan hadden mensen ook naar de Eucharistieviering van 11 uur kunnen kijken. Maar Horizon staat dichter bij de lokale bevolking dan de uitzending uit Hilversum.
0: Ja, maar goed, het lastige was. Want die televisieprogramma's die we maakten, dat was niet een opname van een viering zoals die regulier plaatsvond. Het was zelfs ook nog een bijzondere combinatie. Want we hadden natuurlijk, u was er, pastoor Ton Sip. En dominee Mirjam van Nie, ja. Van de protestantse kerk. Dus jullie gingen eigenlijk een speciaal voor televisieachtig viering doen. Om mensen toe te spreken. Er hebben heel veel reacties op gehad. Dat was wel heel bijzonder. En toen was daar ineens die vreselijke mededeling. We zagen u op zaterdag en u zag er niet fit uit. En op zondag bleek dat u zelf corona had. En kwam u in het ziekenhuis terecht.
1: Ja, dat weet ik. En dan de periode erna. Als je dan in dat ziekenhuis ligt. Dan kom je daar en dan denk je, oh, dat duurt niet zo lang. Ja, het zal waar zijn. Dan lig je bijna 2 weken op de intensive care. En dat doe je dus niet veel. En dan mag je gewoon naar een zaal. En dan is het kerstmis. En dan lig je daar in je bed. Helemaal alleen.
0: Ja.
1: Dus die periode zal ik denk ik nooit vergeten.
0: Het was voor ons heel heftig. Want we hadden een enorm sterke band. Hebben we altijd gehad trouwens. Dus nog steeds. Het is daardoor misschien wel sterker geworden. We hoorden dat u was opgenomen in het ziekenhuis. En op dat moment ging het kerkbestuur van Leende. Die ging eigenlijk een soort stilte, mediastilte betrachten. Die bracht ook niks naar buiten. Mm-hmm. En ik weet ook dat Jan en ik keer naar het ziekenhuis zijn gereden. Van ja, hier ligt hij.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: We kwamen ook niet, we konden ook niet binnen. Nee. Mocht ook niet. En we wisten niet hoe het met u ging. Dat was echt een vervelende periode. En niemand wist eigenlijk precies hoe daar nou het beste mee om te gaan. En ik denk dat in die periode, als je samen zoiets heftigs meemaakt. Ook in toen u weer terugkwam. Toen u gelukkig weer opknapt. Ja, als je samen zo, dan schept dan wel weer een band voor het leven eigenlijk.
1: Klopt, helemaal. Ik denk ook terug aan die eerste opname toen ik met zuurstof in mijn hand naar Leende toe kwam. En dat Jan een opname heeft gemaakt en dat ik dacht, oh, hoe lang kan ik hier zonder zuurstof?
0: Ja.
1: Ja, die periode heb ik
0: allemaal meegemaakt. U moest en u zou gewoon uw ding doen. Dat was best wel, voor ons ook best wel zorgelijk, want ja.
1: Ja, kijk, je wil. Je wil gewoon en je weet ook hoe mensen eigenlijk met je verbonden zijn. En ja, als ik auto mocht rijden, wel met zuurstof in de auto, en die had ik ook. En dan kom je met die fles en dan ga je zo de pastorie in, weet je niet. En dan, je behelp je, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik zou zeggen, hop, die periode is voorbij. Dus,
0: vanmorgen was Mirjam van Nie aan de beurt met een geestelijk vitamintje. En zij had vandaag een verhaal over dat iedereen iets van een soort van geloof nodig heeft. Of iets nodig heeft om dat te tonen. Ergens hoop uitputten.
1: Ja.
0: Heeft u het geestelijke vitamintje gehoord trouwens?
1: Ik heb het niet gehoord.
0: Ik
1: was juist te laat.
0: Ik zal even kijken of ik hem toevallig nog ergens tevoorschijn kan toveren. Ja, ik heb hem hier. Zullen we kunnen wel even luisteren misschien.
1: Oh ja, dat mag.
0: Wacht even, dan moet ik even kijken. Hij doet dat niet.
1: Doet je niet? Nou.
0: Sterker nog, mijn computer doet even helemaal niks.
1: Dat
0: is een techniek ding. Dat loopt
1: eigenlijk
0: wel
1: weer goed.
0: Maar goed, dat is natuurlijk wel. Goh.
1: Nee, maar ik ben het wel met je eens als je zegt dat ieder mens heeft een houvast nodig.
0: Dat is het.
1: Een houvast. En dat kan je partner zijn, dat kan een vriendin zijn, dat kan iemand anders zijn die je 100% vertrouwt. Houvast. Ja. Vertrouwen. Dat is denk ik de basis.
0: Ja. Ja.
1: En als je daarover durft na te denken, dan denk ik dat je toch uiteindelijk bij jezelf uitkomt. Als je een zelfvertrouwen hebt, weet je niet, en dat kunt uitstralen. En als je dat uit je geloof kunt halen, want geloof is een persoonlijke zaak, hè, wat je wel samen met anderen kunt beleven, en dat kan gevoed worden. En als je zo'n boodschap hoort uit het evangelie of uit de Bijbel, dan zegt hij dat ook wel iets. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, die vitamintjes die heb je eigenlijk nodig. Kun je zeggen wat je wil.
0: Ja.
1: En zeker op de dag van vandaag, waar we een samenleving hebben die zo complex is en waar het maar vlug voor vlug moet gaan en meer en beter en. Maar mensen vergeten dat ze bij zichzelf moeten blijven.
0: Ja.
1: Jij bent eigenlijk het middelpunt. En als jij geen bezinning meer kunt inbouwen, als jij geen houvast meer kunt voelen, dan denk ik dat we eigenlijk helemaal verkeerd bezig zijn.
0: Het eerste uur van dit radioprogramma hebben we alleen maar plaatjes gedraaid met in de titel geloof of belief. Ik denk dat geloof, dus waar, kijk, je moet geloven in de toekomst, je moet geloven in jezelf, je moet geloven dat het weer goed komt.
1: Ja.
0: Dat houdt je volgens mij toch ook op de been, toch?
1: Ja, ja. Maar er zit toch wel ook iets anders achter, als ik het zo mag noemen. Kijk, ik moet realist zijn. Je hoopt, je gelooft, en je weet toch dat je werk, wat je doet voor mensen, anders wordt.
0: Mm-hmm.
1: En als je dan, mag ik het woord noemen, de afkalving ziet, en ziet hoeveel kerken er gesloten worden, hoe ziet dat de mensen steeds, de kerkgangers steeds minder worden. Ja, blijf dan maar het geloof, het vertrouwen, de hoop houden.
0: Ja.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Maar ja, ik bedoel, het bijltje erbij neerleggen, dat is het laatste. Dat moet je niet doen. Alleen als je sterft, ja, dan leg je het er een beetje neer.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, blijf hopen, want wat hier niet kan, dat kan op een andere plaats wel.
0: Ja.
1: En dat is het grote voordeel als je nou bijvoorbeeld in de congregatie zit. En als ik met onze confraters spreek die bijvoorbeeld uit Zaïre, uit Congo komen.
0: Mm-hmm.
1: Of wij hebben nu iemand die uit Indië bij ons is. Nou, als je dan ziet hoe dat daar het geloof beleefd wordt. Die, ja, saamhorigheid, die verbondenheid. Ja, dan zeg je bij jezelf, dat was hier vroeger ook zo.
0: Ja.
1: Dus tijden veranderen.
0: Ja. Tijden veranderen, de kerk verandert ook.
1: Ja, het zijn mensen.
0: Ja. Toch horen wij ook wel, en lees ik terug, veel meer jongeren zoeken de weg naar de kerk. Niet zozeer voor die verhalen uit de Bijbel, maar vooral het samen zijn.
1: Ja, ja, maar ik denk dat dat ook de clue is. Het bij elkaar willen zijn.
0: Mm.
1: Dat merk ik gisteravond nog. Was ik op bezoek en dan kom ik op een keer, daar ga ik naar de auto toe.
0: Ja.
1: Hé, hey, dag pastoor van mij. Zeg, oh, ja, we kennen u al wel. Zeg, en dan, ja, even een praatje gemaakt. En toen hoorde ik, die kwamen van Den Bosch. En die waren in Leende bij een groep jongeren die bij elkaar zijn gekomen om allerlei herinneringen uit te wisselen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, kijk, het bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Het bij elkaar voeden.
0: Nou,
1: ja, dat is eigenlijk het geweldigste wat er is.
0: U heeft dat, moet ik eerlijk zeggen, tijdens coronatijd wel op een hele bijzondere manier doen organiseren. Dat weten heel veel mensen niet. Tijdens de corona was op een gegeven moment niks mocht, niks kon. En toen bedachten een aantal inwoners van Leende, we gaan een bingo organiseren. En dat zullen we dan op televisie brengen. Toen gingen we ook meewerken. Maar toen zochten we een locatie. En u zei meteen, jullie zijn allemaal welkom in de pastorie. En toen hebben we in de pastorie met een bingo-machine bij u op de kamer bingo zitten spelen met de kijkers die mee konden doen. Ja, als je het hebt over samenbrengen en samen doen. We hebben zo vreselijk gelachen. Het was zo leuk.
1: Ja, is toch leuk?
0: Het was prachtig. En ook in de tuin hebben we een keer gedaan. Ook toen met die corona. Even kijken, volgens mij is het 2 jaar geduurd toch, die ellende toen, die tijd.
1: Ja, dat wil zeggen, begonnen midden 2000. Want in november heb ik het toen gekregen. Dan heb je 21 met al die voorschriften, 1,5 meter afstand en noem maar dan op. En ik denk begin 2022 was het praktisch over.
0: Ja. En u had het geluk dat u het overleefde. Heel veel mensen hebben helaas het niet overleefd. Een heftige periode voor veel mensen. Maar dat waren bange dagen voor Nederland. Dat was voor ons ongekend. Een avondklok en elkaar niet mogen aanraken. Dat is en niet te dichtbij komen. Dat was voor ons helemaal nieuw.
1: Mm-hmm.
0: En volgens mij zullen we er nooit aan wennen. Maar dan merk je wel dat je dat samen wel kan dragen als je elkaar weet te vinden.
1: Juist, klopt. Maar ik zeg nogmaals, het doet pijn. De leegte, het gemis. Ik bedoel, ik heb mijn broer en mijn schoonzus in die periode mogen begraven. Maar ja, dat was ook in een kerk met afstand houden van. En mijn schoonzus die zat in verpleeghuis. En vanuit het raampje kon je zo. Hè?
0: Zwaar.
1: Ja, dat zijn dingen waarvan je denkt, jongens.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Ja. Gelukkig ligt dat ver achter ons.
1: Gelukkig, ja. Inderdaad.
0: En vorige week was daar toch even een feestelijk moment. Hoe was die dag? We konden er niet bij zijn. Maar hoe is dat gegaan vorige week?
1: Nou, als ik eerlijk mag zeggen, heel goed. En als ik dan terugdenk aan mijn gouden feest, toen jullie aanwezig waren met TV Horizon. De opkomst was heel goed, laat ik dat zo zeggen.
0: Gelukkig.
1: Ik heb juist ook nog tegen Jan gezegd, wat eigenlijk een beetje wringt, dat is, je wil aandacht hebben voor mensen, maar je kunt niet. Want er komt zo'n stoet om je te feliciteren. En dan zie je dat er een rij is van hier tot Gint. En dan geef je gewoon een handje en wegwezen. En ja, nee. Je wilt toch eigenlijk een praatje maken?
0: Ja,
1: maar als je een praatje maakt, tel maar uit, als je een halve minuut praat, en dan komen ze 400 mensen, dan kun je uitrekenen, en dan sta je daar 3 uur, hè?
0: Ja.
1: En dat willen mensen ook niet. Mensen staan in een rij en dat moet vlot gaan.
0: Ja.
1: Zo is het eenmaal.
0: Ja.
1: Dus moet je daar ook op inspelen. En dat vind ik eigenlijk jammer.
0: Ja.
1: Je hebt te weinig tijd gehad.
0: Kan altijd nog net iets mooier.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar in ieder geval, het was een schitterende dag. Zonnig. Gildes, fanfaren, mensen. Nou, wat wil je meer? Familieleden. En dan natuurlijk de verrassing.
0: Daar dadelijk even over praten, over die verrassing. Even de plaatje draaien, goed?
1: Ja.
3: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Ja, bezoek in de studio. Wim van Mel, vorige week vierde hij zijn 55-jarig priesterfeest. En we hebben het even over steun vinden, elkaar helpen, er voor elkaar zijn. En eigenlijk dat, die verbindende rol. En dat is volgens mij iets wat we allebei wel gemeen hebben met elkaar. Wim, we houden er allebei van om mensen, ja, weet ik het, te steunen, kracht te geven, te verbinden, bij elkaar te brengen. Dat is een beetje het ding eigenlijk, hè?
1: Ja. Dat klopt, helemaal.
0: Dat is het eigenlijk helemaal, eigenlijk.
1: Ja, maar ja, dat is ook wat ik juist zei. Als priester heb je natuurlijk die rol, dat is jouw taak, om er te zijn voor de mensen. Maar ik proef hier ook een priesterlijke, een pastorale taak bij jullie. Ook die bewogenheid die jullie uitstralen, ja, het contact wat jullie hebben,
0: is gewoon
1: de blijheid die jullie meegeven, dat is ook, ja, ja. Ja.
0: Maar het gaat niet om ons, het gaat om u.
1: Ja, dat weet ik.
0: 55 jaar je leven geven aan een toewijding om er te zijn voor de gemeenschap. Ja, ik vind het nogal, ik vind het nogal wat.
1: Mag ik daarop antwoorden? Dat wordt je geschonken. Dat heb ik gekregen. En er wordt ooit gepraat over talenten die je krijgt. Wat doe je daarmee? Kijk, als ik terugblik, ik mag heel blij zijn dat ik, wat gezondheid betreft, eigenlijk weinig of niets heb meegemaakt. Het had anders kunnen lopen.
0: Nou.
1: En het is niet.
0: Nee.
1: En nu ook. Je voelt je goed. En je gaat ook zo lang door, tenminste in mijn geval, zo lang door als het enigszins gaat.
0: Ja.
1: Waarom zou ik stoppen?
0: Ja.
1: Je bent er voor de mensen. En wat je kunt betekenen, dat wil je doen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus, maar, ja, die taak van een priester, die kunnen gewone mensen ook vervullen.
0: Dat is
1: op hun manier.
0: Dat is, als je omkijkt naar elkaar.
1: Ja.
0: Want dat is het eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is de boodschap.
0: Als je rekening houdt met elkaar en omkijkt naar elkaar en weet dat iemand misschien een moeilijkere tijd meemaakt, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, of dat iemand het even heel erg zwaar heeft. Ja, ja. Ik bedoel, als je dat weet en niet gewoon zegt, hoe is het met je? Ja, goed, doei. Weet je wat, dat het oppervlakkig is. Als je even wat meer en langer stilstaat, volgens mij is dat een beetje het geheim, volgens mij, van het leven. Want uiteindelijk, als je bij jezelf te raden gaat, waar gaat het om? Dan gaat het daarom. De mensen, ja, die je om je heen hebt.
1: Ja.
0: Die,
1: ja,
0: er voor je zijn.
1: En wat mij opvalt, en zullen jullie waarschijnlijk ook wel weten, als je dan bij een ernstig zieke komt, als je dan ziet hoeveel kaarten dat er staan,
0: ja,
1: hoe veel meeleven er getoond wordt. En wat ik vaak van mensen hoor, dat ze gewoon getroffen zijn door de tekst die op die kaarten staan.
0: Hmm.
1: Dat ze dat zo mooi kunnen verwoorden. Dat is voor hun een houvast.
0: We kunnen wel lief zijn met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk kunnen we dat.
0: Alleen af en toe moet er een beetje moeite voor gedaan worden, want het gaat niet vanzelf.
1: Nee, ben ik heel met je eens. Dat klopt.
0: Dat is
1: klopt.
0: Het, hè?
1: En ja, goed. En dan heb je van die mensen nodig, zoals jullie ook, van geef dat duwtje nou eens even.
0: Ja, maar goed.
1: Weet je niet? En ja, als je dan een bepaald programma kunt maken en ja.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet hoe we zijn. Het gaat de ene oor in en het andere oor komt het eruit.
0: Ja, misschien
1: een beetje, zijn ze oppervlakkig, hè?
0: Dat is het een beetje, de vluchtigheid van de samenleving.
1: Juist,
0: van
1: de vluchtigheid.
0: Dat is het.
1: De diepgang ontbreekt in zekere, ja, zin.
0: We kennen elkaar heel erg lang. Ik weet nog dat ik op de radio, hoorde dat u overvallen was. Dan praat ik echt over heel lang geleden.
1: Ja, ja.
0: Weet je dat nog? Dat u,
1: ja,
0: thuis,
1: dat weet ik, met Sinterklaas. Ik zie ze nog lopen.
0: Ik weet niet welk jaar dat was. En ik weet nog dat ik dacht, ik moet naar Wim toe. Ik weet ook niet waarom ik dat deed eigenlijk. En ik rijd naar de pastorie in Leen. Ik zet mijn auto, ik bel aan. En jij zegt, de volgende. Nou, in de gang stond Eindhoven Dagblad. De collega's van Omroep Brabant. Het journalist van Telegraaf. Algemeen Dagblad. Alle pers was er. En jij stond er gewoon tussen. Of u stond er gewoon tussen, sorry. En ja. Het was, ja, samen even stilstaan bij iets vervelends.
1: Ja.
0: Dat was toch wel heftig, hè?
1: Dat was heel heftig. Maar daar ben ik gelukkig, heel erg gelukkig goed doorgekomen.
0: Ja, ja, dat is dus ook even een spannend moment.
1: Ja, ik weet het. Maar ik zeg nogmaals, dat hoor je ook vaker bij mensen. Het is een kwestie van ofwel heb je pech, sorry, ook in verband met gezondheid, ofwel heb je geluk.
0: Ja.
1: En ik had geluk.
0: Ja.
1: Want ik zie hem nog naar me toe komen met een koewijzer. Weet je niet, met hem hoog en zo verder. Ik denk, weet je niet.
0: Nee, toch,
1: maar gelukkig.
0: Wat gaat dat toch worden?
1: Het is allemaal anders afgelopen.
0: Ja, ja,
1: dus,
0: ja.
1: Maar ja, de schok die je hebt, hè. Dus dat is wel, ja.
0: Goeiedag, zeg. Ja. Het zal je maar even gebeuren, hè?
1: Ja, ik weet het. Ik weet het.
0: Iemand die helemaal de weg kwijt was.
1: Ja.
0: Die komt u natuurlijk ook tegen.
1: Ja, maar eerlijk gezegd niet zo vaak.
0: Gelukkig maar.
1: Ja, want laat ons eerlijk wezen. Ik heb ook mijn beperkingen.
0: Mm.
1: En als mensen aanbellen voor een bepaalde, ja, gunst, voor een doel, en ik kan niet helpen, ja, dan sta je daar ook, hè.
0: Dan voelt dat niet fijn.
1: Nee, ben ik met je eens. Mm. En, ja, mag ik ook zeggen, je laat geen misbruik van je maken, hè.
0: Nee.
1: Kijk, je hebt wel eens ooit mensen, mag ik dan zeggen, ja, mensen die het moeilijk hebben of mensen die in een bepaalde sfeer zitten, verslaafd aan enzovoort. En dan merk je toch, als die aanbellen, dan ruik je meteen, oh, hier zit iets anders achter. Dus ben je al op je qui vive.
0: Ja, precies, op je hoede.
1: En dan willen ze natuurlijk geld hebben.
0: Ja.
1: En dat krijgen ze niet.
0: Nee.
1: En als je dan zegt, goed, wat ik kan aanbieden, dat is gewoon weg eten. En dan wil je desnoods ook dat eten geven.
0: Ja.
1: En als je dan ziet, dan heb je eten gemaakt. Hij krijgt alles mee wat hij nodig heeft. Hij stapt op zijn fiets. En dan kijk ik hem na. En dan op een keer, roef, daar gooit hij alles weg.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, ook dat gebeurt.
0: Maar toch de vertrouwen houden in de mensheid. En toch,
1: ja,
0: maar dat blijven doen wat u doet. Dat vind ik gewoon heel erg knap.
1: Jammer.
0: Daarom vonden we het fijn dat u vandaag even in de uitzending wilde zijn. En hier wilde zijn. Met ons even een lekker kopje koffie wilde drinken. En ja, ik vind het heel bewonderenswaardig dat u wat dat betreft uw leven daaraan gegeven heeft. Om dat zeg maar te doen. En ik zie u niet echt stoppen of zo. Dat lijkt me niet echt bij je passen of wel.
1: Nou, we gaan wel minderen.
0: Toch wel?
1: Jawel, jawel.
0: Ik weet niet wat ik hoor, zeg.
1: Ja, hey, hallo. Ik ben geen 50 meer, hè?
0: Nee.
1: Ik ben al 81, dus je merkt het toch.
0: Ja.
1: Dus wat kan? Nee, het pastorale werk, laat ik dat zo zeggen, dat staat bovenaan. Dus als mensen me nodig hebben, dan probeer ik het te zijn. Punt.
0: Ja.
1: Maar ja, andere dingen die ook leuk zijn, waarom zou je die niet doen? Samen fietsen, samen wandelen.
0: Veel mensen weten alleen dat in een periode toen u nog echt vol aan het werk was. Mensen hebben geen idee hoeveel werk dat is. Want ja, u draaide dan een dienst in Leende. En dan was er snel de auto. Want in Sterksel liep de kerk het dus ook vol. Daar moest ook een dienst. U doet zo vaak, deed zo vaak meerdere plekken tegelijk. De mensen te woord staan, hè? Een dienst leiden. In het verzorgingshuis volgens mij ook nog eens een keer even. Ja. Maar je moet er wel zijn. Ik vind het heel knap dat u dat altijd gedaan heeft. En we vinden het ook fijn dat u hier bij Horizon altijd aanwezig bent geweest wat dat betreft. Want ja, alle bijzondere momenten hebben we ook wel samen meegemaakt.
1: Klopt. Maar dan raak je een heel belangrijk punt aan. Ik vind, je moet ook op mensen kunnen vertrouwen. Concreet, als je een lijst maakt met namen, dan mag ik aannemen dat je dan op die dag ook aanwezig bent.
0: O jee.
1: Ja, nee. Je moet kunnen bouwen.
0: Krijgen wij nou moppers, dan worden we er niet waar voor.
1: Nee, ik weet niet voor jullie. Nee, maar ik weet het voor mezelf, weet je niet. Kijk, nee, maar dat is wat jij ook zegt. Je gaat er naartoe.
0: Ja.
1: En mensen die staan erop dat je er bent.
0: Ja.
1: En als je er niet kunt zijn, dan regel je dat je vervanging hebt.
0: Ja.
1: Dat is gewoon weg. Ja, je moet op elkaar aan kunnen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Dat is het. Op elkaar aan kunnen en er voor elkaar zijn. Goh, nou, we hebben ineens een heel diep gesprek met elkaar gehad.
1: Ja, een beetje vrolijker.
0: Ik geef een blauwdraaier. Ja, dat moest even toch, Wim, hè? Dat hebben we toch weer goed gedaan, toch?
1: Heel goed.
0: Even Elvis op de radio. The Wonder of You. When else can understand me.

0: the wonder. The wonder of you. Ja, en weet je wat het is? Ieder mens is zo uniek op zijn eigen manier. Dat is gewoon zo. En gelukkig dat we allemaal uniek zijn en niet te veel op elkaar lijken, Wim. Waar ik nog heel erg benieuwd naar ben. Er was een verrassing vorige week voor u. Vertel eens, wat gebeurde er vorige week?
1: Ja, op een bepaald moment komt de burgemeester ook een woordje zeggen. Nadat Ton van der Zanden namens het kerkbestuur een woordje had gezegd. Ja. En die kwam met een grote verrassing.
0: Een grote verrassing?
1: Ja, die had iets bij zich. Zo. Ja, wat zit daarin? Ja, Joost mag het weten. Hij gaf me dat. Ja. Ik maakte het open. En wat stel ik vast? Daar staat op, pastoor Wim van Mijlpad.
0: Oh?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: En wat was dat pad? Dat pad is de verbinding tussen de kerk en Linderhof. Ach. En inderdaad, over dat pad, daar kom ik inderdaad heel vaak.
0: Ja.
1: Niet alleen zaterdags, heen en weer voor de viering. Maar ook door de week kom ik er regelmatig om mensen te bedienen of een bezoek in Linderhof te brengen.
0: Ja.
1: En als je dan optelt, ja, als je wekelijks weet ik hoe vaak komt, maal 52, maal die 23 jaar,
0: ja.
1: Ja, dan kom je wel aan duizenden dingen.
0: Dat zijn heel veel momenten.
1: Dat zijn heel veel momenten. En nu ook iedere keer, zoals gisteren ook, ja, dan kom je daar voorbij en dan denk je, oh ja.
0: Dat is toch leuk, Wim?
1: Ja, ik weet het.
0: Gewoon wat
1: dat ze daar aan gedacht hebben.
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, nee, ik ben er heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik.
1: Moet ik eerlijk zeggen.
0: Je mag er wel trots op zijn, dat is toch leuk toch?
1: Ja.
0: Geweldig. Goh. We gaan naar het nieuws, de reclame van 1 uur. En dan we gaan even een kopje koffie drinken bij elkaar. Dat hebben we helemaal niet gedaan vandaag.
1: Heel goed.
0: Tot zo aan de andere kant van 1 uur.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij knooppunt Markiezaat 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ja, sorry dat we vandaag wat minder muziek hadden en wat veel gekletst hebben. Maar ach, dat 55-jarig priesterschap, daar moesten we gewoon even bij stilstaan, toch?

0: 4 appjes of we deze plaat ook vandaag weer willen draaien in de show. Ongelooflijk. Als ooit, Arie en de Mastermixers, dames en heren. En dat aan het begin van het 3e uur van de show van de radio op deze zondagmiddag. En leuk dat jij luistert, zeg. Wim, lekker aan een bak koffie samen met Dian hiernaast op de redactie. En ik zal het zware werk wel weer in mijn eentje doen. Daar zal het wel weer wat uitdraaien. En daarvoor ga ik bellen met mijn grote vriend boven in het land. De weerman die altijd weet wat er op ons af gaat komen. Jan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Erik Jan.
0: Goedemiddag, Jan. Hoe is het?
1: Ja, best jongen. Ik heb zo straks toch een mooie foto van je gezien. Nou, dit was geweldig.
0: Een foto? Oh mijn god. Wat stond er?
1: Ja, vertel. Ik heb altijd al gedacht, jij bent een echte pastoor.
0: Ah. Ik denk dat ik weet welke foto jij gezien hebt. Ik heb het ooit een keer in een witte pastoorspak inderdaad met een wc-borstel voor kindervakantiewerk Nederland, een budel, zeg maar, als pastoor door het dorp mogen gaan om iedereen te zegenen.
1: Nou, dat moet je nog een keer doen. Maar het ligt hier helemaal.
0: Dankjewel, Jan. Hé, maar het weer. We hebben vanmorgen best wel wat regen gehad. Ik moest in de regen naar zijn moeder lopen. Want de auto die staat in de garage, die was kapot. En ja, het was druppel. En dat is eigenlijk nog steeds. Is het zo dat dit blijft? Of,
1: Nee, dat trekt weg naar Duitsland. Maar ik ben blij dat het bij jullie is en niet hier. Oh. Maar de wereld is droog. Ik zit zelf in de zon.
0: In de zon?
1: Ja, echt. Er zit wel wat bewolking om me heen, maar het is droog hier. En wij zitten net aan de bovenkant van die buis, zeg maar. Ja. En hij trekt bij jullie in over het zuiden van het land, trekt hij dus helemaal overheen. Maar geleidelijk aan de middag wordt het ook bij jullie droog.
0: Oh, gelukkig.
1: En dan vanavond komt er nog iets langs. En daar komt waarschijnlijk wat lichte motregen uit. Ja. Ook de komende dagen, dan gaan we dus toch een beetje onder invloed van een lage drukgebied.
0: Ja.
1: En even wachten hoor.
0: Gezondheid, Jan. Gezondheid.
1: Ja, maar dat komt er zo in één keer in.
0: Ja, precies.
1: En daar gaat dus ook, er komt meer wind van de week. En de temperatuur die gaat, die blijft van ongeveer om een graad of 19, 20 steeds zitten.
0: Oké. Okay.
1: Alleen, er zit één maar bij. Het is wel ook geregeld. Veel wind dus, inderdaad. En veel regen ook. Zit er ook bij.
0: Oh.
1: Voor de hele week eigenlijk. Tot en met vrijdag. En dan lijkt het toch weer geleidelijk aan een weersomslag te krijgen. En dan zo te zien. Ik kan niet al te hard verroepen. Maar dan lijkt het toch nog wat nazomer te worden.
0: Een nazomer?
1: Ja. En een droge periode krijgen we nog weer. En dan lijkt het toch nog weer een tijdje dat het mooi weer wordt. Tot ongeveer begin oktober, denk ik. En dan lijkt het toch...
0: Dat meen je toch niet, Jan? Echt, dat meen je echt, echt waar?
1: Ja, zeker. Er komt nog weer een droge periode. Dus,
0: dat ga je toch niet? Ik denk, we hebben de herfst gewoon te pakken nu. We zijn gewoon de zaak.
1: Nee. Na vrijdag, volgende week vrijdag, dan wordt het allemaal beter.
0: Oh.
1: Zo is het nu. De kaarten geschud zijn.
0: Zoals nu, dames en heren, het eruit ziet. Volgende week wordt het dus wat beter. Goh.
1: Ja, maar niet eerder als vrijdag, hè? Dat hoor je wel wat zeggen. Dus we krijgen nu een rotweek. Met van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Veel wind, veel regen. En dat krijgen we nu al.

0: over ons heen. Ja. En dat is ook lokaal, is dat ook weer een beetje verschillend. Maar het is maar net waar die buien langstrekken. Ja. Nou, kijk, dat zie je nou dus ook vandaag. Ja. Nou gaat het aan de onderkant bij jullie langs. Zo doe ik het dan maar, omdat ik bovenin zit. En meestal is het net andersom. Maar wij hebben van de week een paar dagen gehad dat het hier steeds regende en dan was bij jullie droog.
1: Oh, jam. Nou, ja. we doen het er maar mee.
0: Nou, zeg ik, iedereen krijgt zijn portie.
1: Dat wel, mee natuurlijk.
0: Ja.
1: Goed. We gaan een heerlijke plaat draaien van de Dire Straits. En ik wil jou bedanken voor het weerpraatje vandaag. En we spreken elkaar volgende week. Goed?
0: Ja, is goed, Mio.
1: Maak er een fijne dag van, Jan.
0: Ja, maak er wat leuks van. En geniet ervan. En pak toch die kleding er nog eens een keer weer bij.
1: Dag, Jan.
0: Goed. Ja, mooi.
1: Hoi.

kippenvel. Daar is Wees en de Brothers in Arms. Ik vond hem wel heel toepasselijk. En eigenlijk vind ik nog dat ik even voor ons pannenkoekduo nog een plaat moet draaien over de gambler. Want ja, die viel natuurlijk helemaal in het water. Dus straks met een spelletje met onze quizmaster William Pompen vandaag met Raad de Plaat. Dus even speciaal voor die twee van de gokkast. Deze plaat, de gambler.

op de radio natuurlijk. Deep Purple en Hush, Hush hier in de show. Om 1:01. Waar je ook zit, wat je kan doen bent. Leuk dat je ons hebt gevonden. Met ons meegaat naar 2:00. Even een plaatje uit België.

Er worden niet meer zoveel Lena's of Leni's of Leentjes geboren tegenwoordig. Echt zo'n naam van vroeger, ja. Twee Belgen natuurlijk op de radio. En Lena, 1985. Man.

0: Lovers van Horizon.
1: Wow, wat een muziek hier, zeg.
0: Lekker, man. Lekker. Steve Harvey, Cockney Rebel en You Make Me Smile. Hier in de show van de radio op deze zondagmiddag. Buiten plenst het, regent het en is het nat. Maar op de radio zijn we net een teletijdmachine. Even terug naar 78.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat we toch een klein beetje gezelligheid thuis, je huiskamer, de auto, je werkplek, garage, boerenschuur of whatever waar je ook luistert, een beetje kunnen brengen. Bijzondere uitzending vandaag. Ik ga je veel plezier wensen met de non-stop parade hier bij Horizon. En straks om 5 uur natuurlijk de beurt aan Peter van der Zanden met zijn krenten uit de pap. De volgende week, dan zijn we er niet op zondag. Dan is er Bloemencorso Valkenswaard op televisie. Zijn we heel hard aan het werk. Maar volgende week zaterdag zijn we er uiteraard wel. En als je nou zelf een keer langs wil komen in de studio, je wil een keer kijken, een keer meedoen, of iets vertellen over je boek, je wedstrijd, die fietsronde die je gaat organiseren, je bent altijd meer dan welkom. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. Bedankt voor het luisteren, ook namens Dianne. Tot volgende week zaterdag. Goed weekend. Doei doei.

0: You are the first. Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Westermister vertraging een kleine 10 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en Leenderheide 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Batadorp ook nog 5 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Oh yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met de eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem is de vertraging een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Wessem is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
7: This rim's a mama. Hit it!

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Even pakje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
9: Zondagmiddag en op naar de retro show van 6 uur. Maar eerst een uurtje krenten uit de pap. Wat staat er bij jou op de tafel? Ik verheug me in ieder geval op een lekkere friet en 2 frikandellen speciaal. En we laten de muziek smaken. Met het beste van 50 jaar popmuziek. Electric Light Orchestra. En Shine a Little Love.
0: Zuidoost-Brabant.
7: Zuidoost-Brabant
0: is van Radio Horizon.
7: Radio Horizon.
0: De kracht. uit de pap. Peter van der

Het nieuws van bij ons, de hit die je kent. Ik ken hem zeker, weet ik zeker. Yellow, Electric Light Orchestra, Jeff. Lynn is de man die je hoorde zingen. En Shine a Little Love. Fijn dat je radio op horizon staat. Vaste onderdeel, de Triple D, oftewel Domme Disco Dreun, het instrumentaal intermezzo. Een mooie Franstalige chanson. We kijken in de favoriete lijst van mijn lieve vrouw Anja. En we draaien hele mooie muziek. Speciaal voor jou uitgekozen. Bruce Springsteen. Laten we even wachten. Waiting on a Sunny Day.

zomer zonder erg eventjes de Triple D afgetrapt. Kunnen we van het lijstje afschrappen. Fun Fun en de Baila Bolero. Straks om 6

tempo, vertraging en ook weer een versnelling. Dat vind ik het leuke van deze plaat. Looking Out My Back Door. Mijn eigen helden John en Tom Fogerty. En Looking Out My Back Door. Programma van de schrille contrasten. Zondagmiddag 5-6. De krenten uit de pap. Maar wel de beste van 50 jaar popmuziek. Even stoelen en tafels aan de kant. Kunnen we er een discofeestje van maken met Mauro Picatta.

0: Na al dat disco-geweld Komodo van Mauro Picotto kreeg ik een verzoekje voor een fijn luisterliedje. Troubadour Jan Strik, hij komt hier uit Maarhezen. Uit zijn album Nacht en Ontij. Het verhaal over Sander.
1: In het donker ben ik even op jouw bedje komen zitten. Het zwakke schijnsel van de straatlamp speelt precies op jouw snoet. Met een dichtgeknepen vuistje, jouw spul goed weer bewaken. Jouw blonde pieken in de war en geduimd zoals elk kind dat doet. Is het mij nou hier gedreven om hier even te vertoeven? Iets van schuldgevoel of ja, misschien gewoon in een koude dag. Nou, gedarzelicht zie ik dat je eigenlijk nog een kind bent. Dat nog zo pas geleden op zijn man ter schouwers lag.

vandaag weer veel gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Dat begon vanmorgen al, we zaten amper aan het ontbijt. Ga de snoet weer niet gewassen, en die elleboog van tafel, op die mond toch niet zo vol, was mijn volgende verwijt. Toen jij naar school ging, was ik al diep in mijn kranten weggezonken. Jij zit, dag pap, en ik zei, jongen, loop eens wel rechtop. Vanmiddag was het al niet veel beter.

Ik weet ook geen antwoord op jouw vrouw, hè, die je meisje ooit kon stellen. Of ook Jezus toen die klein was, wat er pokken had gehad. Dit is koninginnensoep, pap, gemaakt van echte koninginnen. Ik zei toen, zal ik niet zoveel, iets wat vanavond van mijn vat. Nou, ik zal zo in mijn ziel kijken en de lessen tijd zullen passeren. De beloftes die ik deed, dan heb ik toch maar aangekloot.

wel bij ingeschoten. Al was die een zondag dan voor jou, als ik daar zo zeggen mag. Het zat vanavond maar te wringen. En ik zeg het niet uit vrees dat jij mij strak net verrekken. Straks op mijn oude dag. Ik meet jou te veel met de maat die is bestemd voor grote mensen. Ik zal op mijn tong leren bijten.

kloten we eigenlijk allemaal niet een beetje aan? Want ja, hoe word je goede ouders? Het verhaal over Sander, dat was Jan Strik. Hieruit maar hezen uit zijn album Nacht en Ontij. Dat album had ik ooit op vinyl, daarna op een band gezet. En vanuit een band heb ik het weer hier op de radio ten gehoor gebracht. Maar mocht jij die LP Nacht en Ontij hebben liggen, dan hoor ik dat graag van je. Want die zou ik natuurlijk graag een keer op een fatsoenlijke manier willen digitaliseren. Stuur me even een berichtje. Peter@rtvhorizon.nl. Dan neem ik contact met je op en ben ik je zeer dankbaar. Die moet ergens hier in Maarhezen nog in de kast liggen. Het album Nacht en Ontij, Jan Strik. Dit zijn de

de snik in de stem. Doe je ogen dicht. En ik ga het wederom vertellen. Genieten. En merk dat muziek beter werkt dan welk pilletje of zalfje ook. Waren de Moody Blues met Justin Hayward in de vocale hoofdrol.

tot mijn verwondering niet in onze eigen Horizon database. Dus ik heb even een beroep moeten doen op mijn eigen collectie. Altijd weer goed voor een appetijtelijk deuntje. ABBA en Our Last Summer. En toegekomen aan het tweede vaste onderdeel, de Triple D. Oftewel de Domme Disco Drun. Wat zeg ik? Instrumentaal intermezzo. Ja, even vanaf. Live radio, vrienden. Kunnen we niet knippen. Dennis King en Team from Black Beauty.

iedereen die vroeger een knol had en het beest was zwart, dan noemde je hem Black Beauty. 1972 op de Nederlandse tv. Het instrumentale intermezzo was vandaag van Dennis King. George Michael en Queen.

wel, vrienden. Somebody to love. Is het vloeken in de kerk als ik zeg dat ik deze uitvoering zelfs nog mooier vind dan de uitvoering met Freddie zelf? George Michael. Tezamen met Queen. And somebody to love. Love. Bijna 14 maanden geleden verloor ik mijn lieve vrouw Anja. Haar Spotify-lijst vol favoriete nummers is een prachtig aandenken. Elke week speel ik één van de nummers om haar te herdenken. En vandaag is dat Brad met If.

gehecht zegt aan elkaar. De hit na hit na hit na hit. Bruno Mars. And On My Soul. Laatste plichtpleging in het programma. Het formidabel chanson. Vandaag in handen van Tess Merlot.

het ideale verhaal achter het programma De Krenten uit de Pap. Je hebt niets te verliezen, dus je hebt hem gewoon op horizon staan. Rien à perdre. Het was vandaag het formidabel chanson in handen van Tess Merlo. En dit is mooie Journey. We eren haar ook nog een keer. Journey Kaagman met Earth and Fire, geschreven door Gerard Koerts. Een wat minder bekend nummer, want natuurlijk kennen we de grote hits.

binnenkomen lopen. En dat betekent straks om 6:00 de Retro Show met allemaal leuke oude plaatjes. En we kwamen al een beetje in de stemming met Earth and Fire en Journey Kaagman en Dream. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting van de zondag. Volgende week hebben wij opnieuw een afspraak om 5:00, ook zondagmiddag. Dave D, Dozy, Bakey, Mick en Titch.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lamine-straat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze plaat blijft voor altijd een feestklassieker aller tijden. Marianne Rosenberg. En Ich bin wie du. Ze behaalden een heerlijke plaats in de top 40 in die tijd. Nummer 2 namelijk. Bijna 3 maanden in de top 40. Ja, ja. We mogen spreken van een zeer grote hit om de Retro Show in te zetten op deze zondagavond. Hallo iedereen. Peter van der Zanten gaat weer de deur uit. De krenten uit de pap zijn er weer bij geweest. En dan denken we terug aan het retro gebeuren. De oudjes die we elke zondagavond naar voren halen. Platen uit diverse jaren. En ik heb weer een stapeltje meegebracht voor jullie. Dus reden te meer om te blijven luisteren als je houdt van het heerlijke goud van oud. Onze hitparade van toen zal terugkeren naar 13 september van 1975. En uiteraard voor het eerste gedeelte een superlange uitvoering van een bepaalde plaat uit het verleden. We noemen dat een longplayer, een 12-inch versie. En vandaag zal het er eentje zijn uit de 80's. Dat kan ik je alvast verklappen. Maar er is ook nog deze van Marcia Hines. Your love still brings me to my knees.

Berlin met Take My Breath Away. Dat was het one hit wonder. Precies 40 jaar geleden voor deze dame. En dat betekent dan dat het een heerlijke plaat is om nog een keer terug te draaien als gouwe ouwe in een oldies programma. Wat er verder nog Madness, wat er Casey en de Sunshine Band. En ook nog het prille begin der jaren 80. Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees. Onze hitparade van toen, zoals ik het al straks vertelde. Het zal weer de rode draad zijn door de show. Laten we denken aan 13 september 1975. Het was lijst 37 van dat jaar. De eerste plaat die we gaan draaien is nummer 40. Komend van 19. Dus helemaal op de terugweg na 7 weken. Shabby Tiger. And Slow Down.

0: weekend van Horizon.
1: Het weekend van Horizon.

De hits uit de 60's. Ze blijven komen vanuit een onwisbaar verleden. Ja, de ene keer zit er Jan Grotenliefing bij en de andere keer weer niet. Maar ze blijven gewoon elke week terugkeren. Die grote hits uit de jaren 60, grote en kleine hits. En we hadden op een rijtje als laatste Peter and Gordon met True Love Race uit 1965. Verder nog de Four Tops, Walkaway René. We hadden nog de Plantations, Nothing But a Heartache. En de Eagles met Baby Comeback. En ook voor deze week hebben we weer gedacht aan een lampweer. Een 12 inch uitvoering van een bepaalde hit van toen. En we denken aan deze Rota Kid. Where is my man? Dat zal meer dan 6 minuten in beslag nemen. Laten we heerlijk van genieten op deze zondagavond.

dit is Belgisch. Dit is een Belgische plaat uit de 70s. Een one-hit wonder. Dat verscheen in 1974. Het waren de Garnets met Indian Uprising. Ze hebben nog een plaatje gemaakt. Ik zal dat een keertje opzoeken en meebrengen voor jullie. Maar dat werd helemaal geen hit. Tijd nu om te denken aan deze grote van toen. Hier zijn de Shuffles. Kent u deze nog?

Tegenaan een vogel tussen de wolken, net als wij, als ze zei. Peter Schaaf, wie zou het niet willen, hè? Dat kunnen vliegen. Jongens, ik kan me daar al het een en ander mee voorstellen. Bijna aan het einde van ons eerste gedeelte, bijna aan het einde van het eerste uur. Retro gebeuren voor Radio Horizon op deze zondagavond. We nemen nog een kijkje in de hitparade van toen. De hitparade die kwam op 13 september van 1975. De eerste plaat hebben we al gehad, nummer 40, Slow Down van Chevy Tiger. En de volgende die we gaan draaien is nummer 22 uit die lijst. 2 weken was je er al bij en die steeg 7 plaatsen. Dat beloofde veel voor Gilbert Bicot en A Little Love and Understanding. Ik spreek je weer straks weer in het tweede bedrijf met meer goud van ouds.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hoe zullen we het zeggen? Meisjes willen alleen maar plezier maken. Ja, dat was een belangrijk hitje voor deze Cyndi Lauper. In 1984. Ze heeft nog een paar mooie plaatjes gemaakt, maar die bewaren we voor een andere keer. Om nog eens terug te draaien op zondagavond in de Retro Show. Welkom in het tweede gedeelte. Welkom in het tweede en laatste uur. Retro gebeurde voor Radio Horizon. Ja, onze rode draad op de show is nog steeds de hitparade van toen. De hitparade die kwam op 13 september van 1975. We zullen nog twee platen uit die hitparade voor jullie terugdraaien in de loop van dit uur. Ik heb ook nog een bijna vergeten juweeltje meegebracht. Ik moet wel even een tipje van de sluier wezen. Dat zal een Belgische plaat zijn, een Belgische hit van lang geleden. Ja, maar nu eerst door met deze. Dit is Cher. Believe als titel meedragend.

0: Meer dan 30 jaar geleden kwam deze, Céline Dion. Ja, van het album Deux uit 1995. Deze, Je sais pas. Voor ons in het rijtje jaren 90's platen die we willen terugdraaien op de radio, was je gewoon bij. Daarvoor ook de Mavericks, Donna Lewis en de grote hit van Cher uit de 90's, Believe.
1: Ja.
0: Onze hitparade van toen. We gaan weer terug naar 13 september van 1975 en een mooie plaat draaien uit die hitparade van toen met name nummer 14. Komend van 33 na amper 2 weken. Hier is Billy Joe Spears.

60 jaar later voor het tweede gedeelte. Ja, ja. Het laatste, de Hollies, 1964, Just Van Loop. Ik zeg altijd maar regelrecht uit het palmarès van deze legendarische band. Want ze hebben vele platen op hun naam kunnen schrijven. Vooral in de jaren 60 en de jaren 70. Wat hadden we nog meer? Ring of Fire van Johnny Cash. Ik kan geen kikker van de kant afduwen. 1968, het Lowland Trio. En dan hadden we nog natuurlijk onze plaat uit de hitparade van toen, Billy Joe Spears. Ik heb ook voor deze week weer een bijna vergeten juweel meegebracht, die heel graag wil terugdraaien. Het gaat vandaag over een Belgische man, een Belgische Ricky Gordon. Zijn echte naam was Erik de Krijk en kon scoren met een paar mooie platen. De naamste was in 1974 Searching Night, maar er waren ook nog andere mooie plaatjes van deze man. En eentje daarvan kan ik terugdraaien. Kent u deze misschien nog? Hier is Set Me Free, een bijna vergeten juweel voor deze week.

Het werd in die tijd de vaste opvolger van de grote hit Kiss You All Over. Dan heb ik het over Exile en de opvolger was deze, You Thrill Me. Dacht ik bij mezelf, die gaan we nog een keer draaien op zondagavond in de retro show van Erik. Want dat zijn die rariteiten die we toch ook regelmatig pakken om heerlijk terug te draaien. En dan nu, Westen en Haken op de radio.

Langzaam maar zeker naderen we weer het einde van deze retro show, dames en heren. Ja, ja. Dan ben ik weer helemaal door mijn stapel platen heen. Rest is alleen nog een kijkje te nemen in de hitparade van toen. Onze rode zaterdag show. De hitparade die kwam op 13 september van 1975. Ja, we gaan even kijken naar de top 5 uit die hitparade. Van 13 september 1975. De eerste plaats in die tijd die was voor Rod Stewart met zijn Sailin. Op nummer 2 de Thumbberries met de country hit Somewhere Between. En op nummer 3 Bo Hannon met de disco Stomp. De week daarvoor stond hij op 6, was er al 4 weken bij. Nummer 4 is voor ons. En op 5 vonden we Harpo terug met Movie Star. Op nummer 4 de hustle van Van McCoy en de Soul City Symphony. Daar gaan we mee eindigen op deze zondagavond. Hey, ik ben er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Met een aantal oldies die we heel graag naar voren willen schuiven. Die we heel graag onder de naald leggen. Zorg ervoor dat je er ook bij me bent. Fijne zondag nog. Fijne week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: I don't understand the simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Talk dirty to me.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist. En het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken. En hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leem.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het